0: Goedenacht, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De Houthi-rebellen uit Jemen hebben aanvallen uitgevoerd op de internationale luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh en op een olieraffinaderij in het land. Dat zegt een woordvoerder van de rebellen. Journalisten van het Franse persbureau AFP hadden ook explosies gemeld boven Riyadh. De aanvallen werden uitgevoerd met drones, ballistische raketten en kruisraketten. Saoedi-Arabië valt samen met Jemen de Houthi-rebellen aan en voor het eerst zullen ook Turkije en Pakistan militairen en militair materieel naar Saoedi-Arabië sturen om er te helpen in de strijd tegen de Houthis. Die worden op hun beurt gesteund door Iran. Het hoofd van de Duitse buitenlandse spionagedienst waarschuwt dat Duitsland steeds meer risico loopt om betrokken te raken bij een gewapend conflict met Rusland. Volgens hem voert Rusland een schaduwoorlog tegen het land en wordt die intenser. Dat doet het risico op een directe confrontatie tussen Duitsland en Rusland toenemen, zegt hij. Rusland-kenner Jan Baljouw.
1: Het is toch een iets scherpere waarschuwing dan de waarschuwingen die we in het verleden hebben gehoord. En natuurlijk, ja, Duitsland heeft een heleboel incidenten de afgelopen weken meegemaakt met als hoogtepunt die droneaanval op de luchthaven van Leipzig. Ik denk dat de Duitse directeur van de inlichtingendienst vreest niet dat we in een grootschalige oorlog terecht gaan komen met Rusland, dat zegt hij niet, maar dat Duitsland wordt meegezogen in een conflict dat het gewoon uit de hand zou kunnen lopen wat er nu op dit moment aan het gebeuren is.
0: Op de E313 in Geel is gisteravond een dodelijk verkeersongeval gebeurd in de richting van Antwerpen. Rond 7 uur werd de bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega die in pannen stond te helpen, aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren in en tegen Frankrijk, nadat ze eerst 0-1 voorstonden. Peter van den Bemt met het verslag.
2: België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bakio ronde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk 2 versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Douai met een verrassende trap. Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de 3e plaats duwt.
0: Het is licht bewolkt met straks kans op mist bij minima rond 8 graden. Morgen eerst grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Meer in de app van VRT Nieuws.

moest hier mijn jong leven studeren. Ik weer computerspecialist, kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog bloos niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een nus, het was een kasteelke, met vast tapijt en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke, en ik pijsde, kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren, zoek je een diepvries of een frigo. Door het feit dat ik

een caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven. Kreeg ik een tessiel binnenkort. Dus kwam er

hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Frankrijk heeft de interne controledienst van de politie al 10 onderzoeken geopend sinds de start van het scholierenprotest. Dat protest verloopt vaak gewelddadig. Sinds 28 september werden al meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. Volgens de politie zijn de meeste verwondingen te wijten aan ongelukken. In Lens verloor gisteren een 15-jarige zijn hand door een politiegranaat. Straks wordt opnieuw grootschalig protest verwacht in Frankrijk. En ook in Luik liep scholierenprotest gisteren uit de hand. Er werden bijvoorbeeld deelsteps in brand gestoken. De scholen in Luik gaan straks wel gewoon open. De leerlingen protesteren onder meer tegen het lerarentekort. De NAVO zal volgende week een nieuwe strategie voorstellen om een mogelijke Russische aanval op de oostkant van de NAVO snel af te slaan. De NAVO-topcommandant noemt het een overwinningsplan. Ruslandkenner Jan Baljouw legt uit.
1: Een verdedigingsplan waarbij duidelijk wordt gemaakt van hoe de NAVO op allerlei soorten incidenten zal reageren. Ja. Zodanig dat er niet moet vergaderd worden op het moment dat het gebeurt.
2: Ja.
1: Er is lang gedacht van, ja, zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, blijven wij een beetje buiten schot. Het is ook maar heel recent dat Poetin gekozen heeft voor die escalatie. Ja. Dat is eigenlijk de afgelopen zomer gebeurd. En we zien nu bijna week na week het aantal incidenten toenemen.
0: De Houthi-rebellen uit Jemen hebben aanvallen uitgevoerd op de internationale luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh en op een olieraffinaderij in het land. Dat zegt een woordvoerder van die Houthi-rebellen. Journalisten van het Franse persbureau AFP hadden ook explosies gemeld boven Riyadh. De Houthi-rebellen en Saudi-Arabië vallen elkaar regelmatig aan en Turkije en Pakistan gaan nu militairen en militair materieel naar Saudi-Arabië sturen om te helpen in de strijd tegen de Houthis. Die worden op hun beurt gesteund door Iran. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren tegen Frankrijk. De Belgen stonden aan de rust, nochtans 0-1 voor, dankzij een knap doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen 4 keer. De teleurstelling bij de Rode Duivels was groot, ook bij middenvelder Romeo Lavia.
3: Dans un premier temps, une immense déception. C'est sûr que c'est comme un coup de massue de prendre deux buts coup sur coup. Et ouais, je sais même pas quoi vous dire pour être honnête.
0: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. Daardoor springt Italië voorlopig over de Belgen naar de tweede plaats met 7 punten. België is derde met 6 punten en Frankrijk blijft aan de leiding met 10 punten. Het is licht bewolkt met kans op mist bij minima rond 8 graden. Straks eerst grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 graden elders. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. Volgens de politie zijn de meeste verwondingen te wijten aan ongelukken. In Lens verloor gisteren een 15-jarige zijn hand door een politiegranaat. Straks wordt opnieuw grootschalig protest verwacht in Frankrijk. En ook in Luik liep het scholierenprotest gisteren uit de hand. Er werden bijvoorbeeld deelsteps in brand gestoken. De scholen in Luik gaan straks wel gewoon open. De leerlingen protesteren onder meer tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vorige maand meer dan 5.800 treinen ontruimd door Russische dreigingen. Dat zegt de Nationale Spoormaatschappij. Die zegt erbij dat de meeste evacuaties gebeuren in regio's dicht bij het front in het zuiden en oosten van het land. Door de oorlog ligt het vliegverkeer boven Oekraïne stil en is de trein het belangrijkste vervoersmiddel. Midden september werd nog een trein die van Kiev naar Warschau reed geraakt door een Russische drone vlakbij de grens met Polen. Kort ervoor was er een trein met Europese toppolitici en diplomaten gepasseerd. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft een noodtoestand uitgeroepen voor een mazelenuitbraak. Door de noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn net geen 4000 gevallen bekend. Dat is het hoogste aantal in 30 jaar. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in het hele land daalt. Mazelen is een zeer besmettelijke virale kinderziekte die begint met koorts en rode vlekken. Ze kan ernstige problemen zoals longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Er is geen medicijn. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren van Frankrijk. De Belgen stonden aan de rust nogthans 0-1 voor, dankzij een knap doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen 4 keer. Dat had niet mogen gebeuren, zegt verdediger Nathan Nkoy.
1: Ja, teleurgesteld. Ik denk dat we te veel aan het zakken waren. Omdat we niet veel druk waren aan zetten op het einde. Maar ja, dat is teleurstellend, want 4-1, we konden beter doen. Dus we hebben nog 2 wedstrijden, we gaan die moeten winnen.
0: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. Daardoor springt Italië voorlopig over België naar de tweede plaats met 7 punten. België is derde met 6 punten. Frankrijk blijft aan de leiding en heeft 10 punten. Het is licht bewolkt met kans op wat mist bij minima rond 8 graden. Straks eerst grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 graden elders. Meer in de app van VRT Nieuws.

5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. In de Verenigde Staten zal het mogelijk zijn om belastingvrije rode diesel te kopen. Daar heeft de Amerikaanse president Trump een decreet voor uitgevaardigd. Rode diesel is normaal bedoeld voor landbouwvoertuigen. Niet toevallig komt Trump nu met die maatregel, want de brandstofprijzen in de VS zijn sterk gestegen na de Amerikaanse oorlog in Iran en er komen tussentijdse verkiezingen aan in de VS. Nog in de VS, in de staat New York, is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door de noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren zijn sterk gestegen na de Amerikaanse oorlog in Iran en er komen tussentijdse verkiezingen aan in de VS. Nog in de VS, in de staat New York, is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen.

0: interne controledienst van de politie al 10 onderzoeken geopend sinds de start van het scholierenprotest. Dat protest verloopt vaak erg gewelddadig. De voorbije week werden meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. Volgens de politie zijn de meeste verwondingen te wijten aan ongelukken. In Lens verloor gisteren een 15-jarige nog zijn hand door een politiegranaat. Straks wordt er ook opnieuw grootschalig protest verwacht in Frankrijk. En ook in Luik bij ons liep scholierenprotest gisteren uit de hand. Daar werden bijvoorbeeld deelsteps in brand gestoken. De scholen in Luik gaan straks wel weer open. De leerlingen protesteren onder meer tegen het lerarentekort. In Oostende zijn er op een kerkhof zo'n 150 graven beschadigd. Afgelopen weekend werden er bronzen kruisbeelden weggehaald. Er zal nu meer toezicht komen, zegt Simon Fiers van de politie in Oostende.
1: Afgelopen weekend kregen wij de melding van een man die daar het graf van een van zijn familieleden ging bezoeken. En hij merkte dat op het graf een kruisbeeld was ontvreemd. Daarop is een ploeg ter plaatse gekomen die de nodige vaststellingen heeft gedaan. En we zagen dan ook dat er bij meerdere graven schade was of dat er zaken waren ontvreemd. Het is helaas een fenomeen dat we wel zien terugkeren, dat we wel kennen, zeker met de donkere maanden. Dus we hebben dan ook toezicht verhoogd, we gaan dus meer patrouilleren.
0: Op de E313 in Geel, in de Kempen, is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega te helpen die in pannen stond, werd er zelf aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer is ter plekke overleden. En de Rode Duivels hebben de wedstrijd in de Nations League voetbal tegen Frankrijk verloren. Het werd 4-1. Nochtans stonden de Belgen aan de rust nog 0-1 voor, dankzij een doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen 4 keer. Verdediger Nathan Goy had meer verwacht.
2: Ja, teleurgesteld. Ik denk dat we 2 aan het zakken waren. En dat we niet veel druk waren aan het zetten op het einde. Maar ja, dat is teleurstellend, want 4-1... We konden beter doen. Dus we hebben nog 2 wedstrijden. We gaan die moeten winnen.
0: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. In de stand staat Frankrijk dus aan de leiding met 10 punten. Italië staat tweede met 7 punten. En België derde met 6 punten. Vandaag start grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Morgen meer en meer wolken en er komt een regenzone aan. Meer in onze app van VRT Nieuws.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Steeds meer jongeren vapen. Uit de leerlingenbevraging van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikte in het schooljaar 2024-2025. 7 jaar eerder was dat nog 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode ook bijna vervijfvoudigd. Bovendien combineren de meeste jongeren die nicotine gebruiken met vapen en roken. Dat zegt Pieter de Bonny van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
1: Vandaag stellen we vast dat 6 op 10 jongeren die nicotine gebruikt hebben in het afgelopen jaar, dateren door de klassieke sigaret tabak te combineren met een e-sigaret. Dus dat is de grootste groep nicotinegebruikers. En we zien ook dat er nog amper jongeren zijn die enkel roken. Wat dus wil zeggen, als een jongere vandaag rookt, dan kan je zeer zeker zijn dat die waarschijnlijk ook vaped of al gevaped heeft.
0: Op de E313 autoweg in Geel in de Antwerpse Kempen is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega te helpen die in pannen stond, werd er zelf aangereden door een andere voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer is ter plaatse overleden. In de Verenigde Staten mag iedereen voortaan rode diesel tanken. Dat heeft de Amerikaanse president Trump beslist met een decreet.
2: So tonight I'm going to sign a historic executive order to allow anyone.
0: Werd er zelf aangereden door een andere voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer is ter plaatse overleden. In de Verenigde Staten mag iedereen voortaan rode diesel tanken. Dat heeft de Amerikaanse president Trump beslist met een decreet.
2: So tonight I'm going.

0: staat New York is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en het vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn net geen 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in het hele land aan het dalen is. Mazelen is een erg besmettelijke virale kinderziekte die begint met koorts en rode vlekken. Ze kan ernstige problemen veroorzaken, zoals longontsteking of hersenontsteking. Er is geen medicijn. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren tegen Frankrijk. De Belgen stonden aan de rust nogthans 0-1 voor, dankzij een knap doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen nog 4 keer. Bondscoach Mark van Bommel ziet ook vooral positieve punten in de eerste 4 matchen.
1: Het is niet zo dat we weggespeeld zijn, hè? Maar als je de uitslag ziet, ja, dan kan je moeilijk ontkennen dat je hier een dikke nederlaag leidt. Maar alles bij elkaar, maar als je alle 4 de wedstrijden op een hoop gooit, ja, dan is er meer positief dan negatief. En volgens mij is daar best wel een groot verschil in, positief en negatief.
0: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. In de stand staat Frankrijk aan de leiding met 10 punten. Italië staat tweede met 7 punten en België derde met 6 punten. Het weer, de dag start met lokaal hardnekkig ochtendgrijs. Daarna redelijk veel zon en tot 21 graden. Morgen overdag dezelfde temperaturen, maar steeds meer wolken. En tegen het einde van de dag is er regen. De dagen daarna herfstweer met regen, buien, wind en een pak frisser ook. Rond 15 graden nog. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Lode. Radio BNE. Goedemorgen, wat fijn om hier terug te zijn na een heerlijke Radio BNE Cruise. 3 uur lang mag ik je wekken met veel moois. Je bent welkom.
3: Radio BNE, klaar wakker.
4: Herbert Verhaag.

even aan mijn moeder vragen van de Nederlandse groep Bloem met zanger Joost Timp. En wie was zijn bekende moeder? Wijlen Mies Bouwman, de koningin van de Nederlandse televisie. Het is bijna 7 minuten over 6.

0: Small Faces. Geef toe, we hadden een mooie zomer. En over de nazomer hebben we ook niks te klagen. Hè. Mooie liedjes duren dit keer lang. Maar volgens Benny van Akker uit Staden zou het vandaag wel eens de laatste nazomerdag kunnen worden. Benieuwd of onze weerman dat zal bevestigen. Rond 7:15.
1: Radio BNE. Klaar wakker.

0: Hierbij leerden we afgelopen zomer Marlies kennen. Sabine Hagedoren kennen we al veel langer. Vandaag zijn we 6 oktober. Wel, op 6 oktober 1993 presenteerde ze haar allereerste weerbericht op de VRT. Enkele jaar later gaf ze haar job als leerkracht op om voltijds weervrouw te worden. Ondertussen heeft ze ook nog andere tv-programma's gepresenteerd, zoals het consumentenprogramma Kant en Klaar en Vlaanderen Vakantieland.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got news for you.
2: You better listen.
1: Get ready, all your lonely girls, and leave those off.

The Weather Girls. En ook Hans Soede uit Kortrijk is aan het genieten van zijn eerste slok koffie, lees ik. Voor hem staat er een werkdag op het programma. Veel plezier, Hans. En wat doe jij vandaag? Vertel het maar in een bericht. Bij Radio BNE op 14 Max kan je dat makkelijk sturen naar de studio.

Elke ochtend is er rond 8:50 de Vlaamse top 10 van toen. En daarin kwam Norbert al voorbij met de vergeten Vlaamse hit. Maar dit hier was zijn bekendste nummer natuurlijk. Werd voor hem geschreven door niemand minder dan Will Tura. Liedje voor Marianne. En nu een telg van de familie Jackson, die het, net als zijn broer Michael, ook solo probeerde. Jermaine Jackson.

0: was Jermaine Jackson die het nieuws bekend maakte dat zijn broer Michael overleden was. En tijdens de uitvaart zong hij het lievelingsliedje van Michael, Smile van Charlie Chaplin. Wat is jouw lievelingslied en welk nummer blijft jou al heel lang achtervolgen? Hoe komt dat? Je kan het aanvragen en als je wil, hier in Klaarwakker, stuur gewoon een bericht naar mij bij Radio BNE op VRT Max. Op de ring rond Gent richting Zelzate, 20 minuten vertragen door werken bij Wondelgem. En het gaat al langzaam naar Brussel op de E314. 10 minuten erbij in Aarschot. Dat komt door een ongeval op de pechstrook.
1: Radio BNE.

Altijd leuk om je in het bad van de jaren 70 te dompelen hier bij Radio BNE. Shake was de eerste Aziatische zanger die in het Frans platen opnam. En met zijn eerste single, Tu sais je t'aime, was het meteen raken. Iedereen kent het. Het is nog maar even kijken, 6:54. En als het aan die van mama's jasje ligt, dan mag het ritme van je hartslag al eens flink de hoogte in. Als een woeste trein zelfs.

Lou Christie. Op onze Facebookpagina VRT Radio Bene kan je zien hoe onze Radio Bene Cruise is geweest. En ik kan dat in één woord samenvatten. Onvergetelijk. En volgend jaar zullen we opnieuw zo'n herinneringen maken. Van 19 tot 26 september. Dan gaan we de Italiaanse Riviera afvaren met Sandra Kim, Udo, Gary Hagger en ik. Alle info vind je bij Radio Bene op VRT Max. Je kan daar nu al je kajuit reserveren.

0: daar ook zo van genoten? Patsy Cline. Het is precies 7:15. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, nog altijd prachtig nazomerweer, hè? Hier in Vlaanderen.
1: Dat is zo, maar we starten wel in West- en Oost-Vlaanderen met mist op meerdere plaatsen. Dus ja, dat kan wel lokaal tot de middag blijven duren. Op andere plaatsen is dat dan al zonniger. En ook op plaatsen waar mist is, sommige plaatsen zitten ook al in de zon in voor de middag. Maar dus zeker in de namiddag, dan is het wel op de meeste plaatsen zonnig. Maar toch maak toch enig voorbehoud, hoor. Het zou toch nog kunnen dat in die gebieden waar nu mist is, dat het plaatselijk toch maar moeilijk optrekt. Dus ja, we zijn al oktober, dus dat kan wel. Mm-hmm. Ik hoop van niet, hè, dat iedereen de zon te zien krijgt, maar geen garantie daarop. Overal, maar op de meeste plaatsen wel. En ja, dan gaan we naar een 19 à 1 of 22 graden. Dat laatste vooral in gebieden waar er 's ochtends geen mist is, waar de zon al de temperatuur kan doen stijgen. Volgende nacht zakt het kwik naar een graad of 10 met wolken en opklaringen. Eerst zijn die opklaringen breed, later opnieuw vorming van plaatselijk mist of bewolking. En die bewolking die neemt morgen overdag verder toe. En uiteindelijk gaat het dan beginnen regenen in de loop van de namiddag, tweede deel van de namiddag, vooral morgenavond vanuit het westen. En dat is een beetje de overgang naar herfstweer, hè? Want dan hebben we donderdag nog een 14 graden ongeveer, 14, 15, op sommige plaatsen 13. Met een aantal buien, meer wind ook, rukwinden die aan de kust richting 60, 65 kilometer per uur gaan. En dat is een noordwestenwind, dus dat zullen we zeker voelen. Ook vrijdag zitten we rond temperaturen van een graad of 15, 16. Met ook dan redelijk wat wind. Misschien zelfs nog een beetje meer in vergelijking met donderdag. Vooral landinwaarts dan. Aan de kust zal dat niet veel verschil geven. Met veel bewolkingperioden, met regen daarbij of buien. Zaterdag, vroege ochtend, starten we nog met regen, of het eerste deel van de ochtend. En daarna wordt het droger vanuit het westen. Zien we ook de zon en het kwik gaat dan postvatten op ongeveer een graad of 15 ook. Hetzelfde voor zondag. 'S Nachts zitten we rond een 8 à 9 graden. Met zondag dan ook op een drup na meestal droog weer. Hetzelfde voor maandag en dinsdag. Dus de regenhoeveelheden zijn beperkt. Maar het is niet helemaal uitgesloten dat er iets uitvalt met temperaturen die dan in de loop van volgende week toch weer richting 17, 18 graden gaan.
0: Oh ja.
1: En dan denk ik vooral aan maandag, dinsdag, woensdag ook nog voor een stukje. En dan donderdag en vrijdag zou dat weer richting 15, 16 gaan. Maar voorlopig dus niet met veel neerslag. Het is vooral dus morgen, namiddag, morgenavond, donderdag, vrijdag. En dan eigenlijk vanaf zaterdag in de loop van de dag wordt het dan weer veel droger. Maar altijd wel in gedachten houden dat een buitje kan of een drup kan.
0: Dat is verre van slecht, hè?
1: Ja, het wordt dus tijd dat de herfst binnenkomt. En ja, dus dat zullen we wel gevoeld hebben. Maar langs de andere kant, het stijgt dan wel weer opnieuw naar 17, 18 graden.
0: Prima, bedankt. Tot straks, 7:15.
1: Tot dan.

Rob de Nijs. En het zou me niet verbazen mocht er één van zijn liedjes het lied van je leven zijn. Zo'n duet met Martin Howard bijvoorbeeld. Ik hou alleen van jou. Dat is vast een openingsdans geweest bij een van jullie, hè? Eind jaren 80, begin jaren 90. Of is het iets anders? Kom aan, wat is het lied van je leven? Ik kijk uit naar jouw bericht.

kan niet altijd gespannen staan, zelfs niet in de gevangenis. En de rest vertelde Elvis Presley in die geweldige Evergreen Jailhouse Rock. Hoe zal je dinsdag klinken hier bij Radio Bene? Wel, met de vertrouwde stemmen in de vertrouwde programma's. Katrien van Doornen presenteert Gewoon Genieten van 9 tot 12. Na Radio Bene, u vraagt, wij draaien over de middag, is Lars de Grote met zijn topcollectie. Gevolgd door Vanessa van Hoven, die ons goedgezind de avond instuurt van 4 tot 6.

0: Roxette tot 2 voor 7. En ook na het nieuws zit het snor met de platen. Verwacht je maar aan Adamo, Tom Jones, Margriet Hermans en vele andere toppers.
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
2: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
1: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de die. En de die?
3: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de deze.
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
5: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. In de VS mag iedereen voortaan goedkopere rode diesel tanken. Steeds meer jongeren vapen en in de Nations League voetbal verliezen de Rode Duivels van Frankrijk. Goedemorgen, de Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet uitgevaardigd dat het voor iedereen in de Verenigde Staten mogelijk maakt om roodgekleurde diesel te kopen.
1: So tonight I'm going to sign a historic executive order to allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
0: Rode diesel is eigenlijk gewone diesel met een rode kleurstof om aan te geven dat er geen belasting op betaald moet worden. Alleen voertuigen die niet op de openbare weg komen mogen normaal gezien op rode diesel rijden, auto's of vrachtwagens niet. Maar dat verandert Trump nu dus op een moment dat zijn Republikeinse partij slecht scoort in de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen van begin november. Maar of het in de praktijk veel zal veranderen voor de Amerikanen is maar de vraag, zegt Amerika-kenner Els Iles.
2: Om te beginnen zal het vooral voor truckers een verschil maken, want de meeste Amerikaanse wagens die rijden op benzine en niet op diesel. Trumps redenering is wel als transport goedkoper wordt, dan dalen ook de prijzen in de winkel en dat komt iedereen ten goede. Maar ook heel wat staten in de VS hebben eigen regels over wie wel en niet rode diesel mag tanken en ook eigen taksen op brandstof die Trump niet kan overroelen. En er is mogelijk nog een addertje onder het gras. Het besluit van Trump zou het hebben over een uitstel van het betalen van taksen, niet over het afschaffen. Dat klinkt dus alsof wie nu rode diesel gaat gebruiken later misschien toch nog de afrekening krijgt die hoort bij witte diesel.
0: Nog in de Verenigde Staten, in de staat New York, is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn net geen 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in het hele land daalt. Mazelen is een erg besmettelijke virale kinderziekte die begint met koorts en rode vlekken. Ze kan ernstige problemen zoals longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Er is geen medicijn, maar dus wel een vaste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in het hele land daalt. Mazelen is een erg besmettelijke virale kinderziekte die begint met koorts en rode vlekken. Ze kan ernstige problemen zoals longontsteking of

0: volgende redenen.
1: Nieuwsgierigheid speelt sterk mee. We zien ook dat de smaakjes, jongeren dat lekker vinden als ze door smaakjes gebruiken. We weten ook dat er een sterke invloed is van vrienden en leeftijdsgenoten. Jongeren die zelf meer vrienden hebben, die vapen of roken, die zijn ook geneigd om zelf vaker dat gedrag te stellen.
0: In Frankrijk hebben scholieren en studenten opgeroepen tot een nationale actiedag vandaag. De voorbije week verliep het onderwijsprotest in Frankrijk erg gewelddadig. Er werden al meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. In Lens verloor gisteren een 15-jarige zijn hand door een politiegranaat. De Franse scholieren en studenten eisen meer mensen en middelen voor het onderwijs. En ook bij ons in Luik gaan de scholen vandaag weer open. Gisteren liep het protest van scholieren tegen tekort aan leraren en de besparingen in het onderwijs er uit de hand. Er werden onder meer deelsteps in brand gestoken. Ook vandaag zijn er daar weer oproepen op sociale media om actie te gaan voeren. Rusland heeft in Oekraïne opnieuw een brug over de rivier Dnipro aangevallen. Dat gebeurde in de regio Zaporizhia in het zuidoosten. De gouverneur zegt dat het verkeer over de brug onderbroken is en dat er 2 gewonden zijn. De Russen zijn al verschillende dagen op rij bruggen aan het aanvallen om het dagelijkse leven en de economie in Oekraïne te treffen. Oekraïne van zijn kant heeft afgelopen nacht 650 drones gestuurd naar de Russische hoofdstad Moskou. Volgens de lokale autoriteiten viel daarbij 1 dode en raakte 6 mensen gewond. Rusland zegt dat het de meeste drones wel uit de lucht kon halen. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren in en tegen Frankrijk. Het verslag krijgt u van Peter van den Bent.
2: De Rode Duivels leken lange tijd op weg naar stuntwerk in Parijs, maar werden in het slotkwartier dan toch nog overspoeld door de ontketende Fransen in de regie van de onstuitbare Michael Olysee. België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bakio ronde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk 2 versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olysee braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Douai met een verrassende trap. Cherki na een versnelling van Olysee die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de 3e plaats duwt.
0: Verdediger Nathan Gooy had meer verwacht.
3: Ja, teleurgesteld. Ik denk dat we te veel aan zakken waren. En dat we niet veel druk waren aan zetten op het einde. Maar ja, dat is teleurstellend. Want 4-1, we konden beter doen. Dus we hebben nog 2 wedstrijden. We gaan die moeten winnen.
0: Nog in de groep van de Belgen won Italië gisteravond met 3-1 van Turkije. De dag start met lokaal hardnekkig ochtendgrijs. Daarna krijgen we redelijk veel zon en tot 21 graden. Morgen overdag dezelfde temperaturen, maar steeds meer wolken. En tegen het einde van de dag gaat het dan regenen. De dagen daarna herfstweer met regen, buien, wind en een pak frisser. Ook rond 15 graden nog. In de VS mag iedereen tijdelijk rode diesel tanken. Dat heeft president Trump beslist en dat had vooraan in het ochtendnieuws. Die goedkopere diesel is normaal alleen voor landbouwvoertuigen, omdat er geen belastingen op worden geheven. Trump grijpt nu in omdat de brandstofprijzen aan het stijgen zijn. Maar de vraag is of de gewone Amerikaan er iets van zal merken. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Lode. 6:06 is het en het gaat langzaam naar Brussel op de E40. 20 minuten erbij vanaf Aalst. In Groot-Bijgaarde is een aanrijding gebeurd op de aansluiting met de binnenring. Op de A12 in Breendonk file, want daar wordt gewerkt. En op de E314 een kwartier erbij van Tieltwingen tot voorbij Aarschot. Maar daar is de weg wel vrij.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, klaar wakker.
5: Herbert Verhagen.
7: De tijd van je leven.
4: Een mooie dinsdag.
7: VRT.

She's a Lady van Tom Jones, ooit vrij vertaald door onze koning. Het is een vrouwtje. Op maandag 12 oktober vieren ze in Spanje hun nationale feestdag. En dat vinden wij de perfecte aanleiding om die dag wat extra Spaans te draaien. Jij kan ons helpen bij het samenstellen van de Radio BNE Spaanse 40. Kies je voor de nummer 1 van vorig jaar, Un Canto a Galicia van Julio Iglesias. Of mag het eens Bella Perez zijn met Enamorada Boom Boom. Stemmen maar bij Radio BNE op 14 Max.

Els de Boy heeft gelijk, de wereld is veel mooier als je vliegt. Zeker als het boven een gebergte is, hè. Dan zit ik met mijn neus bijna tegen het raampje. En nu een artiest van bij ons, die in 1965 een grote hit scoorde. Met dit nummer.

Salvatore Adamo, we zijn er trots op hier bij Radio BNE. En zou dit toeval zijn? Jaren geleden bracht Lux Teno een album uit met Vlaamse bewerkingen van de mooiste evergreens van Adamo. Dit hier is zijn nieuwste single, Als de zon schijnt.

0: Als de mist verdwijnt vandaag, dan zal ze schijnen. En meer details van David rond 7:15.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Allemaal, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, schatje.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 €. Aldi, altijd slim.
8: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot 400 € per persoon. TUI, live happy.

Barry White met herinneringen aan onze dansavond tijdens de voorbije Radio Bene Cruise. Foto's staan op onze Facebookpagina VRT Radio Bene. Bekijk ze eens. Wie weet heb je zin om volgend jaar met ons mee te reizen. Vanaf 19 september leren we onder meer aan in Portofino, Rome, de Amalfi-kust en Saint-Tropez. Je kan nu al je kajuit reserveren via Radio Bene op VRT Max.

Leopoldrie, het is ruim 7:30. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40. Bijna 3 kwartier erbij vanaf Aalst. In Grootbijgaarde is een aanrijding gebeurd op de aansluiting naar de binnenring. Op de A12 file van Willebroek tot Breendonk, daar wordt gewerkt. En er is ook file naar Antwerpen op de E313, 1/2 uur erbij vanaf Massenhoven. Radio.

Noem Fink gerust een ode aan de vrijheid. Aretha Franklin schreef het lied in 68 samen met haar toenmalige echtgenoot Ted White. Een jaar later gingen ze uit elkaar. Vrijheid dus en hopelijk blijheid.

0: Wat worden we hier weer verwend, hè? Op Radio Benen met zoveel vocale hoogstandjes. Dan net nog Aretha Franklin, nu Dionne Warwick. En zo meteen onze weerman.
1: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Kop
3: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder, Oliver?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
10: Dat is Imo!
11: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
12: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
11: Prachtig. Dat is 24. Dat is vlot en voordelig laden.
13: Dat is 24.
14: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
15: Peren.
14: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
15: Kom, we peren hem.
14: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.

0: Dr. Hook. En ik voorspel het nu al, hè. De wachtzaal van meneer dokter zal straks weer wat voller zitten. Want de verkoudheden komen eraan, samen met het herfstweer. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maar dat zal nog niet voor vandaag zijn.
1: Zeker niet. We starten wel op veel plaatsen met mist. Het is te zeggen, het is niet overal in Vlaanderen zo. Het is vooral in de noordwestelijke helft dat we dat merken. Een stuk van Antwerpen. Ik kan zo'n lijn trekken. Ongeveer van een beetje te oosten van Antwerpen. Zo Brechtwust, Wezel richting Lier. En dan verder Aalst en Dendermonde. Zo richting Wallonië in. Alles ten westen daarvan, misschien een stukje van de kust, niet. Van de midden- en van de westkust dan niet, wil ik zeggen. Want bij mij is het wel mistig. Maar dus, dat is allemaal mist. Ik weet niet, hoe is het in Kortrijk? Kijk eens naar buiten.
0: Nauwelijks. Een heel klein beetje
1: nauwelijks.
0: Misschien.
1: Nauwelijks, ja. Ik zie misschien wat stadseffect of zo die daarvoor zorgt. Maar op veel plaatsen toch wel dus mist in die zone. Elders misschien ook wel een mistbank, maar dat is dan veel moeilijker te detecteren. Dat kan eventjes duren vooraleer dat verdwijnt. Terwijl andere plaatsen dan eigenlijk vrij snel of zelfs nu al in de zon zitten en dat ook zo blijft. Natuurlijk, die mist, dat gaat zo'n beetje vanaf de rand beginnen oplossen. Dus je mag eigenlijk erop rekenen dat rond de middag de meeste mist wel weg is. Al zijn er een aantal plaatsen waar dat pas in de loop van de namiddag zou gebeuren. En misschien, als de computer fout is, dat het nog later is vooraleer dat gebeurt. Maar dus op de meeste plaatsen wel redelijk zon. En dan krijgen we ook temperaturen tussen 20 en 22 graden. Op plaatsen waar de mist langer blijft hangen, zal dat eerder 17, 18 zijn. Met een zwakke veranderlijke wind, die later naar het noordoosten draait. En vanavond en vannacht, dan krijgen we opnieuw opklaringen overal. Later neemt de bewolking toe. Het blijft nog wel droog. De regen wordt eigenlijk pas morgen in de latere namiddag verwacht in het westen en het centrum. En dan 's avonds regent het overal. Dan kunnen we toch wel tussen de 5 en de 10 millimeter krijgen. Dus een flinke scheut water. De temperaturen, die zakkende wind draait naar het noordwesten, neemt ook toe. Dat is vooral morgenavond en woensdag het geval. Ja, dan kunnen we al een windkracht 4 bereiken in het binnenland, 5 aan de kust. Met rukwinden tot aan zee 65 km per uur. Landinwaarts zitten we rond 50. En donderdag, dat ziet er dan ook wisselvallig uit met regelmatig een aantal buien daarbij. Wel met opklaringen ertussendoor. Nog altijd redelijk wat wind. En ook vrijdag blijft het toch wel vrij winderig. Ongeveer hetzelfde als misschien een tikkeltje meer nog op sommige plaatsen dan donderdag. Met af en toe perioden met regen of buien. Met veel bewolking ook. Met temperaturen die intussen terugvallen. Hè. Dat gaat dan rond 14, 15 graden zitten. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Maandag kan het weer naar 17, 18 graden gaan. Zon en wolken wisselen dan af. En intussen, na een nog misschien een beetje druilerige zaterdagochtend vroeg, of zaterdagochtend een beetje later nog in het oosten, wordt het dan toch wel een droger weekend. Ik zal niet zeggen helemaal droog. Bepaalde gebieden blijven wel gevoelig voor een bui. Maar zon en wolken wisselen af. De temperaturen zijn normaal en zo gaan we ook volgende week in. Een bui of een drup kan, maar voor de rest niet zoveel. Dus heel vaak droog weer. Een mix van zon en wolken. En maxima die op sommige dagen is terug naar 17, 18 graden gaan. Dus maandag, dinsdag, woensdag wellicht ook nog. Daarna lijkt het zo rond 15, 16 graden te schommelen. Dus geen uitschieters, nog aan de negatieve, nog aan de positieve kant. Alleen zullen we toch wel donderdag het verschil voelen in temperatuur en weerbeeld met wat we nu hebben.
0: Prima, dankjewel. Geniet van je dag.
1: Jij ook, tot morgen.

0: Sergio Gabriel. Christine Akkaert uit Brugge heeft net gestemd voor de Radio BNE Spaanse 40 van nu maandag. Op 3 heeft ze Belle Perez gezet met Enamorada. 2 is voor Cirque du Soleil met Alegría. En wat haar betreft mag niet Julio, maar Enrique Iglesias is op 1 staan met Bailando. Stemmen maar. Bij Radio BNE vind je op 14 max.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Proximus presenteert...
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In de Verenigde Staten mag iedereen voortaan goedkopere rode diesel tanken. In Luik gaan de scholen vandaag in principe opnieuw open na het protest van gisteren. En in de Nations League voetbal verliezen de Rode Duivels van Frankrijk. Heel goedemorgen. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet uitgevaardigd dat het voor iedereen in de VS mogelijk maakt om roodgekleurde diesel te tanken.
1: So tonight I'm going to sign a historic executive order to allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
0: Rode diesel is gewone diesel met rode kleurstof om aan te geven dat er geen belasting op betaald moet worden. Alleen voertuigen die niet op de openbare weg komen mogen normaal gezien op rode diesel rijden, auto's of vrachtwagens niet. Maar dat verandert Trump nu dus op een moment dat zijn Republikeinse partij slecht scoort in de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen van begin november. Of het in de praktijk veel zal veranderen voor de Amerikanen is maar de vraag, zegt Amerika-kenner Els Iles.
2: Om te beginnen zal het vooral voor truckers een verschil maken, want de meeste Amerikaanse wagens die rijden op benzine en niet op diesel. Trumps redenering is wel als transport goedkoper wordt, dan dalen ook de prijzen in de winkel en dat komt iedereen ten goede. Maar ook heel wat staten in de VS hebben eigen regels over wie wel en niet rode diesel mag tanken en ook eigen taksen op brandstof die Trump niet kan overroelen. En er is mogelijk nog een addertje onder het gras. Het besluit van Trump zou het hebben over een uitstel van het betalen van taksen, niet over het afschaffen. Dat klinkt dus alsof wie nu rode diesel gaat gebruiken, later misschien toch nog de afrekening krijgt die hoort bij witte diesel.
0: In ons land mogen enkel landbouwvoertuigen met rode diesel rijden. De douane controleert of andere weggebruikers de brandstof niet gebruiken. Dit jaar werd zo'n 5% van de gecontroleerde bestuurders betrapt. En de douane weet bij welke bestuurders het risico hoger is, zegt administrateur-generaal Christian van der Waren.
3: Dat zijn vaak witte camionettes die heel anoniem rondrijden. Of mensen of bedrijven die komen vanuit de grensstreken om hier dan rode diesel te tanken. Ook vaak mensen of bedrijven die vanuit Oost-Europa komen. Als de prijs enorm hoog is, ja, dan is het natuurlijk interessanter om naar de rode diesel te grijpen. Maar het is niet zo dat wij nu de controles hebben opgevoerd.
0: Bestuurders die betrapt worden betalen een boete van tenminste €500. Steeds meer jongeren vapen. Uit de leerlingenbevraging van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikte in het schooljaar 24-25. 7 jaar eerder was dat nog 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode ook vervijfvoudigd. De producten zijn nog te makkelijk verkrijgbaar, zegt Pieter de Bonny van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
4: We zien dat bij controles de leeftijdsgrens voor wettelijke verkoop niet altijd wordt nageleefd. We zien ook dat
0: 17% en het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode ook vervijfvoudigd. De producten zijn nog te makkelijk verkrijgbaar, zegt Pieter de Bonny van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
4: We zien dat bij controles de leeftijdsgrens

0: aan leerkrachten en de besparingen in het onderwijs uit de hand. Stijn de Vart, jij staat aan een school in Luik. Wat gebeurt daar op dit ogenblik?
1: Ja, ik sta inderdaad aan het Atelier Liège 1. En zoals je misschien wel hoort op de achtergrond, zijn hier een 150-tal leerlingen luid aan het protesteren. De school is open, maar de leerlingen blokkeren de ingang van de parkeergarage en de ingang van de school. Alles verloopt hier momenteel relatief rustig. De politie staat hier klaar, moesten de protesten uit de hand lopen. De leerlingen hebben allerlei protestborden vast en spandoeken. En ze vertellen mij dat ze beter onderwijs willen, meer leerkrachten en minder volle klassen. Maar ze willen vooral dat de politiek naar hen luistert, want er wordt enkel bespaard op onderwijs zonder de mening te vragen van de leerlingen, zeggen ze. De school zelf is alleszins niet te spreken over deze actie. De directeur stuurt de leerkrachten verplicht naar binnen, maar dat is natuurlijk moeilijk door de blokkade van de leerlingen. Het is de eerste keer dat het protest hier op deze school zo groot is. Op andere scholen braken er gisteren rellen uit en 30 mensen werden toen opgepakt.
0: Stijn de Vart vanuit Luik, dankjewel. En ook in Frankrijk hebben scholieren en studenten opgeroepen tot een nationale actiedag vandaag. De afgelopen week verliep het protest in Frankrijk vaak gewelddadig. Er werden meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. In Lens verloor gisteren een 15-jarige zijn hand door een politiegranaat. De Franse scholieren en studenten eisen meer mensen en middelen voor het onderwijs. Oekraïne heeft afgelopen nacht op grote schaal droneaanvallen uitgevoerd op de regio rond de Russische hoofdstad Moskou. Er zouden 650 drones richting Moskou zijn gestuurd. De burgemeester zegt dat de meeste van die dingen onderschept zijn, maar toch is er sprake van 1 dode en 6 gewonden. Rusland heeft dan weer opnieuw een brug aangevallen in Oekraïne. Dat gebeurde in de regio Zaporizhia in het zuidoosten. De Russen zijn al verschillende dagen op rij bruggen aan het viseren om het dagelijkse leven en de economie in Oekraïne te treffen. Op het Arabische Schiereiland blijft de toestand erg gespannen. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze aanvallen uitgevoerd hebben in buurland Saoedi-Arabië. De internationale luchthaven in de hoofdstad Riyadh zou geraakt zijn en ook een olieraffinaderij. De Houthi-rebellen krijgen steun van Iran en hun conflict met Saoedi-Arabië is sinds de zomer opgelaaid. De Houthi-rebellen kregen intussen controle over de belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De Saoedi's en hun bondgenoten proberen Houthi's daar nu te verdrijven. Sport in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren in en tegen Frankrijk. Een verslag van Peter van den Bent.
2: België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bakio ronde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk 2 versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Douai met een verrassende trap. Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de 3e plaats duwt.
0: Bondscoach Mark van Bommel is hoopvol dat zijn spelers op termijn tegenstanders als Frankrijk kunnen verslaan.
3: Ik vind dat we heel goed op weg zijn, dat we dominant zijn. En het is een kwestie van tijd, denk ik, dat wij een topland gaan verslaan. En dat duurt misschien even, maar over 2 jaar spelen we een EK. En dan moeten we zorgen dat we deze wedstrijden winnen, want het ligt heel dicht bij elkaar. Het klinkt gek als er 4-1 op de borden staat, maar het ligt echt dicht bij elkaar.
0: België is 3e in zijn Nations League poelen omdat Italië over de Belgen is gesprongen. Italië klopte Turkije met 3-1. Frankrijk leidt in de poelen. De dag start met lokaal hardnekkig ochtendgrijs. Daarna redelijk veel zon en tot 21 graden. Morgen overdag dezelfde temperaturen, maar steeds meer wolken. En tegen het einde van de dag gaat het regenen. De dagen daarna wordt het herfstig weer met regen, buien, wind en een pak frisser ook nog 15 graden. In de VS mag iedereen tijdelijk rode diesel tanken. Dat is een beslissing van de Amerikaanse president Trump. Het zat vooraan in het nieuws. Die goedkopere brandstof is normaal gezien niet voor personenauto's of vrachtwagens, omdat er geen belastingen op worden geheven. Maar Trump wil met de maatregel ingrijpen, omdat de brandstofprijzen in de VS zo hoog zijn. Meer op vrtnieuws.be.
4: Bedankt, Lode. Ruim 8 over 8 en veel verkeersellende. 440 kilometer file op onze wegen. Dit zijn de uitschieters. Op de E403 van Kortrijk naar de Brugge 20 minuten vertragen tussen Roeselare-Beveren en de E40. Het is in die regio erg mistig. Hou dus voldoende afstand op de weg. Langzaam naar Brussel op de E40. Een half uur erbij vanaf Aalst. In

0: Rood Bijgaarden is weg wel vrijgemaakt. Ook viel op de E40 een half uur bij vanaf Haasrode. Op de binnenring rond Brussel 3 kwartier vertragen tussen Dilbeek en Vilvoorde. In Grimbergen is een aanrijding gebeurd. Op de kleine ring richting Zuid bijna 3 kwartier erbij van Koekelberg tot Kunstwet. Vielen naar Antwerpen op de E19 een half uur vanaf Sint-Job. En op de E313 is dat ook een half uur vanaf Massenhoven. Op de Limburgse Noord-Zuid-verbinding tenslotte richting Hasselt 20 minuten file van Hechtel-Exel tot Helchteren.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, klaar wakker.
1: Herbert Verhagen.
3: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
0: Een mooie dinsdag.

0: Scorpions. En mijn hart stond weer even stil. En met die valse stop, dan denk ik, oei Herbert, het liedje is gedaan. Babbelen, microfoon open. Maar er kwam nog een stukje. We waren aan het babbelen, hè. Karin Sioen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij woont in Moorsleden, dat klopt.
1: Dadizelen.
0: Ah, Dadizelen.
1: In de gemeente van Moorsleden.
0: Ah, voilà. In dezelfde regio. En vanmiddag ben jij erbij met je vereniging in Radio Benen. Uw vraag wij dragen. Stel die vereniging eens voor.
1: We zijn een groep van 23 mensen, voorlopig toch 23 ingeschrevenen, want er is een wachtlijst, maar we kunnen niet meer aan. Dat is een groep van mensen die eigenlijk chronisch ziek zijn en die eigenlijk echt ja, weten dat we niet meer kunnen beter worden. Wij komen samen onder het motto zorgen voor en helpen met elkaar. Dat zijn allemaal mensen met een beperking. We hebben gekozen voor die groep omdat we positief in het leven willen blijven staan. Er mag ook in onze groep tijdens de bijeenkomst niet gesproken worden over de mankementjes bij iedereen. Daar dienen andere gelegenheden voor. We maken het telkens de tweede dinsdag van de maand maken we normaal een heel mooie gezellige namiddag van. Met naar iedereen zijn kunnen om iets te fabriceren samen. Voor sommigen is dat makkelijk, voor sommigen is dat moeilijk. Maar we zijn één echt team die eigenlijk na de groep of na de bijeenkomsten ook voorlopig nog steeds goed aan elkaar hangen. Met alle pijntjes en kwaaltjes die dan wel kunnen besproken worden.
0: Mooi. Geef eens een paar voorbeelden van die activiteiten.
1: In september, ja, nu stond erop van de vet, maar dat was in september. Vandaag maken we samen Halloween-decoratie. Met ook nog een activiteit erbij van oliebollenbakken.
0: Mm.
1: Volgende maand is er een gezelschapsspellen namiddag. Het is eigenlijk voor elk mag op zijn beurt keer iets kiezen wat we gaan doen. Ik zeg, de een kan meer dan de andere, maar we passen ons aan elke activiteit. En voorlopig lukt dat echt heel goed.
0: En de naam van de vereniging kan niet beter passen, zo te horen, de gezelligheid zelf. We luisteren vanmiddag naar jullie platenkeuze tussen 12 en 1 in Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Karin, bedankt dat we jou nu al eens mochten bellen.
1: Dank u wel, Herbert.
0: Tadaa!

0: Forever van Anne Murray. Ze zong nog meer liedjes om bij weg te dromen. Hè. Denk maar aan die grote evergreen van haar, You Needed Me. En dagdromen mag al, hè. Het is 7 minuten voor 8:30.
1: In het leven is het altijd en. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk

Joost Nuissel. Mag ik je nog eens vriendelijk uitnodigen om mee te stemmen voor de Radio BNE Spaanse 40 van nu maandag 12 oktober? Beetje inspiratie? Que si que no van Jordi Bernal, de Macarena van Los del Rio of Demasiado Corazón van Mink Deville. Jij hebt het mee voor het zeggen als je stemt via Radio BNE op 40 Max.

de Human League. En ondertussen liep er via VRT Max een bedanking binnen van Suzy Gillis uit het Oost-Vlaamse Steendorp. Zij vond de Radio Benecruise geweldig en wilde groeten doen aan alle deelnemers die ze daar mochten ontmoeten. Bij deze. Nog altijd 430 kilometer file op onze wegen en deze problemen vallen op. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge, 20 minuten vertragen tussen Roeselare-Beveren en de E40. Het is in die regio erg mistig, hou dus voldoende afstand op de weg. Op de E40 naar de kust, 20 minuten file van Erpenmeren tot Merelbeke. Op de E17 naar Gent, ook 20 minuten tussen Waasmünster en Destelbergen. Het gaat langzaam naar Brussel op de E19, een half uur vanaf Semst. En op de E40 ook een half uur file vanaf Haasrode. Op de binnenring rond Brussel bijna drie kwartier vertragen tussen Dilbeek en Vilvoorde. In Grimbergen is een aanrijding gebeurd. Op de kleine ring richting Zuid, bijna drie kwartier van Koekelberg tot Kunstwet. Op de E313 naar Hasselt, een half uur file van Herentals. Als West tot Herentals Industrie. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. File naar Antwerpen op de E19, 35 minuten vanaf Sint-Joop en op de E313 een half uur erbij vanaf Massenhoven. En op de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Hasselt, 20 minuten file van Hechtel-Exel tot Helchteren. Ja.

L'Amérique van Joe Dassin, gebaseerd op Yellow River van Christie uit de 70s. Maar de melodie is veel ouder, hè. Die was afkomstig van een vergeten partituur van een onbekende componist uit de jaren 20. Het is precies 5 minuten over 8:30.

0: Bedrogen worden snijdt. En dat liet Timmy Euro horen in Hurt. Haar allereerste single was dat in 1961.
1: Maandag op Radio BNE.
2: De grootste Spaanstalige evergreens.
1: Want ook wij vierden Día de la Constitución in de radio.

0: VRT Max.
1: Radio BNE Spaanse 40.
0: Maandagmiddag vanaf 1 uur.
2: Radio Rullo.
1: Op Radio BNE.
3: Sleep Life.
4: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Wij zijn tevreden over uw werk.
9: Maar?
8: Nee, geen maar.
9: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Juice Newton over wakker worden naast iemand die je niet kent. Na een straalbezopen avond, stel je voor. Het was een korte romance met haar Angel of the Morning. Bijna 8:15 ondertussen. Had jij een normale nacht? Ja, dan krijgt Johan Verwinnen je misschien wel aan het zingen.

0: Benieuwd wat onze Radio Bene-collega Yannick Bovie op 8 november zal brengen tijdens de Radio Bene in de Red Pack Live in Concert, de Christmas Edition in Antwerpen. Nog een goede maand en het is al zover.
1: Radio Bene. De Vlaamse top 10 van toen.
0: In 1971 stond Ricky Gordon in de Vlaamse top 10. De Bruggeling begon met Engelstalige rock'n'roll, schakelde dan over op Vlaamse muziek, om daarna weer te rocken in het Engels. Nu, professioneel was hij tandtechnicus en in zijn vrije tijd stond hij dus op het podium en ook in de Vlaamse top 10 van 71 met dit liedje, Heimwee naar jou.
2: Radio Bene.

0: Soul Sister na Ricky Gordon uit de Vlaamse top 10 van toen. Mia Willems uit het Vlaams-Brabantse Linter was daar zo blij mee. Bedankt voor jouw bericht. Zo, Catherine van Doorn is er na het nieuws met Gewoon Genieten hier bij Radio BNE. Heel graag tot morgen, 6 uur.
1: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.

0: is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
2: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
2: Aha, chance, he, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: Kiswe Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiswe Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiswebank.be.
4: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
5: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
6: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
7: Ramen, deuren, veranda's?
8: Reinaerts Aluminium.
9: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 9 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. De scholen in Luik gaan vandaag weer open na het grote scholierenprotest van gisteren. Er is wel opnieuw opgeroepen op sociale media om op straat te komen. En leerlingen en studenten doen dat ook vanmorgen. Dat zegt VRT Nieuws journalist Stijn de Vwart, die nu in Luik is.
1: Ik sta hier inderdaad aan een middelbare school in het centrum van Luik. En de leerlingen blokkeren die school hier. Niemand kan binnen, de leerkrachten kunnen dus ook niet binnen. En dus gaan de lessen ook vandaag niet door. Daarnet waren we aan een andere school waar ook veel protest was. De politie was daar. Wagens van de politie. En de leerlingen blokkeerden daar ook de garage en de ingang van de school. Maar daar moesten de lessen verplicht wel doorgaan. Dus het is op de ene school een beetje anders dan op de andere.
0: Ook in Frankrijk zullen vandaag weer tienduizenden scholieren en studenten protesteren. Het is een nationale actiedag omdat ze vinden dat het onderwijs veel te weinig mensen en ook middelen krijgt. Ook leraren en vakbonden doen mee vandaag. Op een dertigtal plaatsen in Frankrijk zijn ook manifestaties gepland. De voorbije week zijn protesten in Frankrijk geregeld uitgedraaid op geweld. Steeds meer jongeren vapen en dat moet aangepakt worden. Dat zegt het Vlaams Instituut Gezond Leven. Uit een leerlingenbevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor alcohol en andere drugs blijkt dat bijna een kwart van de jongeren een e-sigaret gebruikt in het schooljaar 2024-2025. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is de voorbije jaren ook bijna vervijfvoudigd. Volgens Pieter de Bonny van het Vlaams Instituut Gezond Leven moet er daarom een overkoepelende aanpak komen.
2: Het is waarschijnlijk om aan te nemen dat ook bepaalde jongeren die eerder geneigd zijn om nicotineproducten te gebruiken, ook vaker bijvoorbeeld alcohol consumeren of cannabis gebruiken, dat er een sterke samenhang is tussen verschillende risicogedragingen. Dus een overkoepelende aanpak naar hulpverlening bij jongeren die al gebruiken is zeker aanbevolen. En preventie van middelengebruik bij jongeren die het nog niet doen vandaag, wat gelukkig nog steeds de grote meerderheid is.
0: Alle Amerikanen mogen voortaan rode diesel tanken. Dat heeft de Amerikaanse president Trump beslist, nu ook in de VS de brandstofprijzen heel hoog zijn. In ons land mogen ook enkel landbouwvoertuigen met rode diesel rijden. En de douane controleert, dit jaar betrapte ze, net als de voorbije jaren, zo'n 5% van de gecontroleerde bestuurders. Bij sommige bestuurders is het risico hoger dat ze met rode diesel rijden, zegt administrateur-generaal van de douane Christian van der Waare.
3: Dat zijn vaak witte camionettes die heel anoniem rondrijden. Of mensen of bedrijven die komen vanuit de grensstreken om hier dan rode diesel te tanken. Ook vaak mensen of bedrijven die vanuit Oost-Europa komen. En als de prijs enorm hoog is, dan is het natuurlijk interessanter om naar de rode diesel te grijpen. Maar het is niet zo dat wij nu de controles hebben opgevoerd.
0: Bestuurders die betrapt worden betalen een boete van minstens €500. Na de mist van morgen wordt het vandaag overal zonnig en zacht tot zo'n 21 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna wat meer wolken en kans op regen. Het blijft wel nog altijd zacht tot zo'n 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Jonas. 322 kilometer file op de weg. Op de E40 naar de kust moet je een kwartier aanschuiven van Erpenmeren tot Merelbeke. Op de E17 naar Gent een kwartier tussen Waasmünster en Westelbergen. En verder langzaam naar Brussel op de E40 een kwartier erbij vanaf Aalst. Op de E19 een klein half uur vanaf Semst. En op de E40 25 minuten vanaf Bertum. En verder 20 minuten van Everen tot in de Europese wijk. Op de binnenring rond Brussel ruim een half uur vertraging tussen Dilbeek en Vilvoorde. In Grimbergen is er een aanrijding gebeurd en op de buitenring 35 minuten van Waterloo tot Tervuren. Op de kleine ring richting Zuid een half uur van Koekelberg tot Kunstwet en op de E313 naar Zeewijk. Op de binnenring rond Brussel ruim een half uur vertragen tussen Dilbeek en Vilvoorde. In Grimbergen is er een aanrijding gebeurd en op de buitenring 35 minuten van Waterloo tot Tervuren. Op de kleine ring richting Zuid een

0: aan. De snelweg is daar dicht door werken en je moet er omrijden via de af- en de oprit.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, gewoon genieten.
1: Catherine van Doornen.
3: De tijd van je leven.
0: Goedemorgen.

is meteen gezet voor vandaag. Het mag vooruitgaan. Dat waren de Crystals met de Do Run Run. En op hetzelfde ritme hoste Wim Ravel destijds achter zijn analyse aan. Dit is gewoon genieten. Een ontzettend goedemorgen.

0: Die kwam er na een kleine, echtelijke ruzie met zijn vrouw Linda. Waarom kunnen mensen niet gewoon harmonieus samengaan, zoals de toetsen van een piano, dacht hij bij zichzelf. En hij had al eens in een show van een Britse komiek een uitspraak gehoord over zwarte en witte toetsen van een piano die je allebei nodig hebt om harmonieus muziek te maken. McCartney maakte een liedje daarover en vroeg aan Stevie Wonder om dit samen op te nemen. Het werd een grote hit in veel landen, maar tegelijkertijd kreeg McCartney bijzonder veel kritiek. Een muziektijdschrift zette dit lied zelfs op nummer 10 in de lijst van slechtste songs ooit. Des goûts et des couleurs, dames en heren, on ne discute pas. Hè. Ik vind het fijn om de dialoog tussen tussen twee van onze grootste muzikanten ooit terug te horen. Ebony en Ivory dus van Paul McCartney en Stevie Wonder. Geniet ervan.
1: Dubbel genieten.

Beginnen bij het begin, zou ik zo zeggen. Hè. Wim Ravel met Annelies. Vandaag in Dubbel Genieten een bijzonder duet tussen twee klasbakken. Het initiatief kwam er van ene Paul McCartney. Zijn

sommigen hoort dit lied dus bij de 10 slechtste songs ever uitgebracht. Misschien was dat de club voor doven die dat heeft beslist, ik weet het niet. Maar Ebony and Ivory van Stevie Wonder en Paul McCartney, altijd leuk om nog eens opnieuw te horen. Ja, toch?

0: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be. Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
3: Oh, wat is dat?
1: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
3: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
4: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet.
5: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte. Latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
1: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.

Want die heeft vanmorgen duidelijk zijn pilletjes gepakt. Hè. James Brown en Sex Machine. Laura Tesoro heeft een nieuwe single uitgebracht. Ze schreef dit in een van de bekendste parken in Londen. En dan heet die single natuurlijk toepasselijk Hyde Park.

0: het om geen thuis meer te hebben, onbekend en alleen te zijn. Like a rolling stone, zonder houvast dus. Als een rollende steen. Heel mooie beeldspraak. En daar kan je dan al wel eens de Nobelprijs voor literatuur voor winnen, zoals hij ook deed. Hè. Dat was Bob Dylan. 184 kilometer file, langzaam naar Brussel op de E40. Een kwartier erbij vanaf Afvliegen. Op de E19 een kwartier vanaf Zemst. Bij Vilvoorde Cargo is één rijstrook dicht door een ongeval. En op de E40 moet je 20 minuten aanschuiven vanaf Bertum. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. En op de kleine ring richting Zuid 25 minuten van Koekelberg tot Madoe. Op de E313 naar Hasselt, een kwartier aanschuiven van Massenhoven tot Herentals-West, maar daar is de weg wel vrijgemaakt. Verder zijn er nog files naar Antwerpen tenslotte. Op de E17 een kwartier van voor Kruijbeke, eveneens een kwartier op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 20 minuten aanschuiven en dat vanaf Massenhoven.
1: Radio BNE.

Muziekverzoek van de Spaanse womanizer Julio Iglesias. Hou veel van mij, vraagt hij met deze. Quiéreme mucho. Vlaamse klassieker uit 1995 nu, maar de melodie is eigenlijk Amerikaans. Toen Jasmin, ik was zo graag bij jou gebleven, uitbracht, was dit liedje al 30 jaar oud, want oorspronkelijk is het een compositie van Carole King en de legendarische Phil Spector, oorspronkelijk opgenomen door de Ronettes in 65. Maar dus Jasmin, die maakte er 31 jaar geleden een heel eigen Nederlandstalige versie van. En waarom dit nummer nu wel? Ik moet zo vaak aan haar denken, want elke dag als ik naar de VRT rijd, naar dit werk hier, passeer ik het huis waar Jasmin laatst heeft gewoond tot voor ze stierf. En ik kan dat huis niet voorbij rijden zonder te denken, was jij nog maar even bij ons gebleven. Het heeft helaas niet mogen zijn en dat is natuurlijk zonde, hè. Maar we zullen haar nooit vergeten. Dit is Jasmin.

0: nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
5: Bel erop onze makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Kop
8: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
9: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
8: is wie er mag rijden. Yes, munt.
9: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
11: klinken op het wijnfestival.
10: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
11: Oh, dan de thee. En de thee?
10: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: En de thee?
10: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.

0: Heerlijk om nog eens terug te horen. Kiss from a Rose van Seal. En Seal vertelde later dat hij zich een beetje schaamde voor die opname. En hij legde die opname aan de kant. Hij had dat opgenomen op een cassetterecorder. En hij liet het toch maar even horen aan zijn producer, vele jaren later. En die zag er wel iets bijzonders in dat lied. En hij maakte samen met Seal die grote, bijna sprookjesachtige productie van die wij vandaag kennen. Hij werd wereldwijd ook een enorme hit dankzij de film Batman Forever. Meer filmmuziek bij Vanessa natuurlijk in Goed Gezind.
1: Radio BNN. Radio BNN.

0: creëren toch altijd een heel speciaal sfeertje met dit liedje. En Mr. Tambourine Man, dat waren The Birds. Oh-oh, wat ziet mijn oog. Het is 10 voor 10. Dat betekent in gewoon genieten 10 voor Tura. Wil Tura zelf was een zeer productieve componist, dat weten we allemaal. Hij schreef de muziek van heel wat grote successen, samen vaak met Nelly Bijl als tekstschrijver. Maar bij O.O. Madonna staat Tura zelf niet tussen de 3 songschrijvers. O.O. Madonna kwam uit de pen van Jean Kluger, Nelly Bijl en Pino Marchese. Uit 1986. Ik moest het even checken. Dit is Wil Tura in 10 voor Tura met O.O. Madonna.
1: 10 voor Tura.
2: Maar vind toch.

0: Auto met Hold the Line. Het is bijna 10 uur, dus het nieuws komt eraan.
1: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
8: Peren.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
8: Kom, we peren hem.
7: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
8: Oh, zalig, hè?
0: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
8: Oh.
0: Oei.
8: Met een enkel.
0: Schat, of wat?
8: Nee.
0: Wat kunt er nog op staan?
8: Zo'n beetje.
0: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
8: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
0: Ah, dat is in orde dan.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. In Luik wordt er opnieuw geprotesteerd aan verschillende scholen. Leerlingen blokkeren de ingang van de school en proberen te verhinderen dat de lessen er kunnen doorgaan. In de ene school steunt de directie hen, in de andere school niet. In het Athénée de Waha protesteren leerkrachten samen met de leerlingen, want we hebben dezelfde problemen, zegt deze leerkracht Nederlands Laurence Moreau.
1: Onze leerlingen zijn nu met heel veel in de klas. Wij moeten ook dan 2 uur erbij werken voor dezelfde salaris. En wij kunnen niet meer verzekeren dat onze leerlingen goede lessen zullen hebben. Want we hebben geen tijd om dat allemaal te voorbereiden, om ze allemaal te begeleiden. Want er zijn ook veel leerlingen met verschillende problemen.
0: En ook in Frankrijk protesteren vandaag weer tienduizenden scholieren en studenten tegen het gebrek aan mensen en middelen in het onderwijs. Ook leraren en vakbonden doen mee in Frankrijk. De voorbije week verliepen de protesten daar geregeld gewelddadig. En ook nu loopt de spanning alweer op, zegt collega Steven de Kranen vanuit Parijs.
2: De scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk natuurlijk aandacht te vragen voor hun eisen, overvolle klassen, slechte schoolgebouwen en te weinig leerkrachten. De vraag is natuurlijk hoe de dag nu zal verlopen. Er is al heel veel geweld geweest en straks is er ook een nationale optocht, een betoging. De scholieren natuurlijk, maar ook de vakbonden van de studenten, onderwijsvakbonden en ook andere vakbonden zullen meedoen. Want zij vinden dat er dringend iets moet gebeuren aan de scholen en ook aan de openbare sector in het algemeen.
0: Oekraïne heeft afgelopen nacht 650 drones richting de Russische hoofdstad Moskou gestuurd. Er vielen 2 doden toen een drone insloeg op een magazijn en zo brand veroorzaakte. De Russen van hun kant hebben in Oekraïne een nieuwe aanval gedaan op een brug. Dat was in Zaporizhia in het zuidoosten van het land. Ook een Oekraïns schip op de Zwarte Zee en datacenters in de verschillende steden zouden geraakt zijn bij Russische aanvallen vannacht. Zonnig en zacht vandaag en temperaturen tot zo'n 21 graden. Morgen start nog met opklaringen, daarna komen er wel wat meer wolken. En zo ook kans op wat regen. Het blijft wel nog altijd zacht tot zo'n 22 graden. Meer vind je in de app van 14 Nieuws.
3: Zullen we checken, Jonas? Langzaam naar Brussel op de E40. Een kwartier erbij van Aalst tot Afliegem. Daar zijn 2 rijstroken versperd door een aanrijding. Op de E19 10 minuten aanschuiven vanaf Peutie en op de E40 10 minuten vanaf Sterrebeek. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 10 minuten tussen Waterloo en Tervuren. Verder nog files naar Antwerpen op de E17. 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de E313 10 minuten vanaf Rans. En op de A12 20 minuten bij Londerzeel. Dat komt daardoor werken.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene. Gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
3: Goedemorgen.

0: niet belangrijk, zeggen ze altijd, maar het is toch plezant als je er een beetje hebt. Hè. Dat was ABBA met Money, Money, Money. Elke dag stel ik een podcastaflevering voor en deze week is dat Mens Ergeren niet. Deze week is Goedele Liekes centrale gast daar. Xavier en Chema die hebben het thuis hebben het over thuis koken voor vrienden. Goedele Liekes die houdt van gewone kost en ze gaat ook heel graag fancy eten op restaurant. Daar niet van, maar ze zegt als je bij iemand thuis op bezoek gaat, ja, dan moet het toch allemaal niet zo extravagant zijn.
1: Laat dat over aan de mensen die daarmee bezig zijn. Die,
2: je hebt het over mensen die je thuis willen nadoen.
1: Die dan thuis ja. En die je dan uitnodigen en dan staan die de hele tijd in de keuken. Mm-hmm. En dan krijg je zoiets op je bord waar je... Ja, wat wel super lekker is, maar dan moet iedereen ook 100 keer zeggen... Wauw, lekker, wauw, lekker, wauw, lekker.
3: Dat hoort erbij.
1: En ik ga iets zeggen, dat zijn heel vaak de mannen die dat doen. Hè.
0: Ha, mannen bij deze, less is more. Maar ik beken, ik doe dat ook. Hè. Koken voor applaus noem ik dat dan. Ik vind dat heerlijk. Maar ze heeft wel een punt. Gewoon goed is vaak al goed genoeg. En het gaat ook vaak om andere dingen natuurlijk. De gezelligheid bijvoorbeeld. De volledige podcast Peter van Mensen Erger Je Niet is te beluisteren via VRT Max. Waar anders?

openen. Overal waar haar geliefde is, hoort ze een symfonie. Moet niet gemakkelijk zijn, hè? Nee. Leuk liedje, hè, van Diana Ross and the Supremes. I Hear a Symphony. Goed is niet goed genoeg voor Gary Hager. Er kan nog altijd een tandje bij. Dit is Beter dan Goed.

0: Amour, de plaat werd eerst gemaakt in het Engels. Ze boden het aan de platenmaatschappijen, maar die zagen daar eigenlijk maar niks in. Ze hebben daar maar een Franse tekst op gezet en het werd een hit. C'est l'amour, dat was Léopold Noir. Et vous?
1: Bij Super XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar 35 euro. Dat zijn de Prix du Cid deals op icyparisxl.be of bij je icyparisxl.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Code Yellow!
8: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
8: Info op telenet.be.
9: En wel, ik ga eens gaan kijken.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
12: Oh, dan de die. En de die?
11: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: En de die.
11: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Relaxed.
14: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

Daarom zeg ik nee, nee zeggen terwijl je hart eigenlijk ja zegt. Dat is romantiek met de handrem op, zeg maar. Dat was Gunter Neefs. En dit is Creedence Clearwater Revival. Met misschien wel een bekendste hit.

0: horen in Bond Gezelschap. Gypsies, Tramps en Thieves. Op de binnenring rond Brussel moet je 10 minuten vertragen tussen Wemmel en Machelen. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland aanschuiven tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Maar naar Brussel is op de E40 de weg weer vrijgemaakt in Afliegem.
1: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Schat, ik zie u graag.
6: Ja, maar?
5: Maar nee, geen maar.
6: Oh.
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen? Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
7: Dag gelukkig.
5: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
7: Nee, ja, dat lukt niet.
5: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
8: Radio BNN.
9: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Als ik het zo hoor, dan hebben we nog wel wat te doen, hè? Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Dat was die onnavolgbare Ramses Shaffy. En nu we zoveel te doen hebben, maken we maar mee er werk van. La, la, la, la, la. Hello World. Jawel, voor Hello World van vandaag mag ik een lijntje leggen naar een luisteraar in Frankrijk. Want ook daar dus, in Frankrijk, wordt naar Radio Bene geluisterd. En daar zijn we heel blij mee. Radio Bene. Goedemorgen, Rita de Voogd.
1: Goedemorgen, Catherine.
0: Rita, ik bel jou in Frankrijk, meer bepaald in de Provence. Maar waar precies? Want de Provence is groot, hè?
1: Ja, inderdaad. We zitten in het klein dorpje Saturnin-les-Aptes, in het departement de Vaucluse. En dat is de regio Provence, Alpen-Côte d'Azur. Dus dat is een heel klein, leuk dorpje met alles erop en eraan. Zalig om te vertoeven.
0: Oh, heerlijk. En hoe lang ga je daar al naartoe? Of hoe lang ben je daar al?
1: Ja, oh, jaarlijks komen wij zo'n viertal maanden. De keer in het voorjaar, mei, juni, een aantal weken. En dan september, oktober ook een aantal weken. Nu zijn we hier van de 20e september tot de 22e oktober.
0: Zalig. En welke seizoen heeft zo het meeste charmes?
1: Ja, het voorjaar toch. Mei, ja? Juni. Voor mij dat... Ja, dat is het. Nu is het ook mooi weer, want vertoonlijk hebben we hier nog 27 graden. Maar ja, het wordt hier ook al herfst, hè. Dus de dagen korten al een beetje, maar het is zalig vertoeven.
0: Oké, en naast naar Radio Bene luisteren, want dat doen jullie daar, hè? Daar ben ik eigenlijk heel erg blij om.
1: Ja, dat staat hier.
0: Ja?
1: Dat staat hier standaard 's morgens op, dus en dat blijft hier de hele dag ons volgen. En zitten we aan het zwembad, de radio komt mee, zitten we in de keuken, zitten we op ons terras, altijd Radio Bene.
0: Heerlijk.
1: Omdat dat ook, ja...
0: Dat horen wij graag.
1: Meer deel de muziek, ja. Dat is meer een deel de muziek, ja. Voor iedereen en zeker op onze leeftijd, hè. Rustiger, aangenaam luisteren, eerlijk gezegd.
0: Hou je dan ook van Franse muziek?
1: Inderdaad, zeer zeker. Al altijd geweest.
0: Is
1: dus dat, ja. De Franse chanson, Judas en Charles Aznavour. Ja, we kunnen ze allemaal niet opnoemen, hè, maar het blijft toch de favoriete.
0: Ja, maar als je nu eentje zou moeten kiezen, Rita, eentje die ik heel speciaal voor jou draai.
1: En wel, dat is Maintenant je sais.
0: Ah, echt? Dat is van Jean Gabin.
1: Ja, dat is mijn lijfliedje.
0: Oh, wat zo mooi.
1: Oh ja, ja. Dat is al genoteerd. Dat moet ook een van mijn laatste liedjes worden. Dus zo fan ben ik van dat liedje.
0: Maar kijk, we gaan afspreken dat dit niet het laatste liedje is nu, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Rita, je moet nog zoveel genieten daar in de Provence. En dat komt allemaal goed daar.
1: Laat het ons hopen dat we nog een aantal jaren er te vol kunnen van genieten.
0: Ik wens het jou zo hard toe.
1: Dat moeten we doen, hè.
0: Dat is zo.
1: Dat moeten we doen, hè. Ja.
0: Rita, nog een fijn verblijf daar in Frankrijk. Bedankt om te luisteren naar ons. Zo worden wij toch een klein beetje speciaal, een beetje internationaal, hè.
1: Inderdaad.
0: Voilà.
1: Inderdaad.
0: En spread the news, hè. Zeg het aan al je vrienden en vriendinnen en zo. Radio Bene is the place to be. Dit is voor
1: dat
0: jou.
1: Doe ik.
0: Heel speciaal. Jean Gabin met Maintenant.
1: Oh, dankjewel hoor. Ja,
0: geniet ervan, hè, Rita.
2: Quand j'étais gosse, ou comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens, oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient trois, quatre mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau.

of Love, helemaal uitgelegd door Wayne Fontana en de Mindbenders. En ik heb het even opgezocht, hè. Waar dat precies ligt, die Saint-Saturnin-les-Apt. Wel, als ik het goed heb, Rita mag mij verbeteren, op de kaart loodrecht boven Aix-en-Provence. Luister jij ook naar Radio Bene in het buitenland? Wel, laat dat dan maar eens gerust weten. En misschien bellen we elkaar wel eens één van de weken in Gewoon Genieten, zoals net met Rita daarnet. Een berichtje vol staat. En je weet het, dat kan natuurlijk via VRT Max.

Jimmy Foster met The Stranger in Paradise. En onze stranger in de Provence is niet langer een stranger. Hè. Ze heet Rita. En Rita, die wordt gefeliciteerd voor haar keuze door Lucia Immortel. Ze zegt, ik ben ook superfan van Maintenant Je Sais van Jean Gabin. Dankjewel, lieve dame daar in de Provence, voor je keuze.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
3: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
2: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
3: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
2: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Ja, dat is louche.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oh, zalig, hè?
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
9: Oh,
10: oei.
9: Met een enkel.
10: Schat, ça va?
9: Nee.
10: Wat kunt er nog op staan?
9: Zo'n beetje.
10: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
9: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
10: Ah, dat is in orde dan.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
12: Ramen, deuren, veranda's. Reinhards
13: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinhards.be.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. Dit jaar kwamen er al 223 mensen om in ons verkeer. Dat zijn er al 13 meer dan vorig jaar in dezelfde periode. Er stierven zowel meer fietsers als mensen die onderweg waren met de e-step of met de vrachtwagen. Nadat de cijfers jaarlang daalden, zijn er dus weer meer dodelijke ongevallen. Dat zegt Stef Willems van het verkeersinstituut FIAS.
1: Het is zeker geen goed nieuws dat het aantal verkeersdoden in de eerste 6 maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gestegen is met 6%. Er is een doelstelling om tegen 2030 te gaan naar maximaal 320 verkeersdoden. Ja, als de cijfers nu stijgen, gaan we die doelstelling niet halen. Dus het zal nodig zijn dat er toch bijkomende maatregelen genomen worden om te zorgen dat die cijfers terug naar beneden gaan.
0: In Luik wordt vandaag opnieuw geprotesteerd aan verschillende scholen. Leerlingen blokkeren de ingang van de school en proberen zo te verhinderen dat de lessen kunnen doorgaan. In de ene school steunt de directie hen, in andere scholen niet. In het Athénée de Waha protesteren leerkrachten samen met de leerlingen, want we hebben dezelfde problemen, zegt deze leerkracht Nederlands Laurence Moreau.
2: Onze leerlingen zijn nu met heel veel in de klas. Wij moeten ook dan 2 uur erbij werken voor dezelfde salaris. En wij kunnen niet meer verzekeren dat onze leerlingen goede lessen zullen hebben. Want we hebben geen tijd om dat allemaal te voorbereiden, om ze allemaal te begeleiden. Want er zijn ook veel leerlingen met verschillende problemen.
0: En ook in Frankrijk protesteren vandaag weer tienduizenden scholieren en studenten tegen het gebrek aan mensen en middelen in het onderwijs. Ook leraren en vakbonden doen daarmee. De Amerikaanse president Trump heeft toestemming gegeven voor de executie door een vuurpeloton voor de dader van een dodelijke schietpartij op een militaire basis in Texas in 2009. De man werd in 2013 door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld voor de moord op 13 soldaten. De datum en locatie van de executie moeten wel nog bepaald worden, maar het zal de eerste executie zijn sinds 1961 die door het Amerikaanse leger wordt uitgevoerd. En de Italiaanse nummer 1 in het tennis, Jannik Sinner, zal niet meer tennissen dit seizoen. Hij is al 3 maanden geblesseerd. Er was nog een waterkans dat hij aan de ATP Finals zou meedoen, maar dat zal dus niet gebeuren. Op die manier zou het kunnen dat hij zijn eerste plek op de wereldranglijst nog verliest aan Alexander Zverev. Zonnig en zacht vandaag met temperaturen tot zo'n 21 graden. Morgen start nog met opklaringen, daarna wat meer wolken en kans op wat regen. Al blijft het wel nog zacht tot zo'n 22 graden. Weer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Jonas. Enkel op de benering rond Brussel is er nog 10 minuten vertraging tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.
6: De tijd van je leven.
3: Goedemorgen!

is eruit. Niels Sedaka met Oh Carol. Peter Koelewijn maakte van Daddy Don't You Walk So Fast een Nederlandse versie. Herman van Keeken zong die in en hij had een hit in Nederland en in Vlaanderen. Het is eruit. Niels Sedaka met Oh Carol. Peter Koelewijn maakte van Daddy Don't You Walk So Fast een Nederlandse versie. Herman

Beach Boys met een ode aan alle Barbara's en alle Annekes die luisteren. Of misschien zijn er zelfs Barbara's die luisteren. Wie weet het. En we zijn gul vandaag, want rond deze tijd draag ik altijd een plaat op aan een bepaald deel van onze luisteraars. Daarnet hadden we al de Barbara's en de Annekes. We gaan er nog eentje bij doen vandaag. Ik ben heel erg goedgezind vandaar. Gaan we ook alle katties die luisteren in de bloemetjes zetten? Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dat doen we met de hulp van Marc Arian.

0: de Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
9: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
10: Oh, een eekhoorn.
9: Een safari in de jungle.
10: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
9: Of maak van je koffiezet...
10: Voilà, uw koffie.
9: Een professionele espresso-machine.
10: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
11: Make it extra.
9: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.

0: Jambalaya. On the Bayou dan nog, dat waren de Carpenters. Dadelijk een van de mooiste songfestivalliedjes ooit gezongen door Giuliola Cinquetti. En nu we daarmee toch in Italië zijn beland, toch nog even zeggen dat de nieuwste Radio Bene Cruise van 19 tot 26 september volgend jaar ook koers zet richting Italië. En het gaat van het prachtige Firenze naar Rome en Catania in Sicilië. Eindigen doen ze in Saint-Tropez. Herbert, Sandra, Kim en Udo en Gary Hagger die hebben alvast hun tickets geboekt. Nu jij nog, hè? Ga naar Radio Bene op VRT Max. Ontdek daar alles over die cruise. En daar kan je ook reserveren. Naar Italië nu weer.
1: Radio Bene. Gewoon genieten.
2: Radio Bene.
1: Catherine van Doornen.

weet niet hoe goed met jou zit, maar ik word hier heel vrolijk van. Sascha en Davy met Zijn het je ogen? Wel, nee, het is de mist, denk ik. Want ik zag daarnet nog beelden uit Zeebrugge. En je moest moeite doen om de zee te zien. Maar het zal wel opklaren, zeker. Dat zeker.

Nomajean wilde een filmster worden en dat werd ze ook. We kennen haar alleen onder een andere naam, namelijk die van Marilyn Monroe. Cunningham maakte er in de jaren 70 een lied over en achter die vrolijke melodie zit natuurlijk wel een behoorlijk tragisch verhaal. Dat weten we allemaal. Het meisje dat beroemd wilde worden, maar bij die zoektocht naar die roem misschien wel een stuk van zichzelf verloor. Ik heb even gekeken wat er te bikken valt in het VRT-restaurant. Je kunt kiezen tussen kippensoep, altijd lekker. En de herfst staat voor de deur, dus we moeten wat extra vitamine opdoen. En er is ook schnitzel met mediterrane overgroenten en gebakken krieltjes. Dat klinkt heel erg lekker, maar ik ben ervan overtuigd dat jij thuis ook met andere lekkere dingen bezig bent. Dus laat eens weten wat jij gaat eten, wat de pot bij jou schaft. Dat kan natuurlijk via VRT Max.

0: dat was nog Cool and the Gang met de Ladies' Night.
1: Oh, zalig, hè?
0: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh. Oei. Met een enkel.
0: Schat, ça va?
1: Nee.
0: Waar kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
0: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
0: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Ja. Weet je nog? Zo'n 16 jaar geleden, Sugar Free met Liefde huilt. Liefde lacht. Oh, het is weer lekker bij jullie allemaal. Rita uit Sint-Truiden maakt macaroni, want de kleindochters komen eten. Connie uit Kortrijk, verse tomatensoep, verse rode kool met appeltjes en broodje gehakt. Dat is lang geleden, zeg. En Robbie uit Veurne zegt, wij maken er vandaag ons werk van. Rosbief met verse prinsessenboontjes en zelfgemaakte kroketten, zeg. En dat op een doordeweekse dinsdag. Goed gedaan, Robbie. Dank je wel.

Dat kan ik niet aan, denk ik, vandaag. Zo'n hoge toon. Paul da Vinci. Met Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Maar zeg, de vleesbroodjes en de gehaktballen slingeren hier rond mijn oren. Ze zijn ontzettend populair. Adriana uit Deerlijk maakt ook vleesbroodje met bloemkool, kaassaus en aardappeltjes. En Maria zegt, ja, ik doe echt wel inspiratie op doordat je dat allemaal vertelt. Bij mij trouwens, spinazie met gehaktbal. Het wordt alleen nog maar gezelliger, dat middagmaal. Want in U vraagt, wij draaien, worden de plaatjes gekozen door de gezelligheid zelf uit Ledegem.

0: Dat was nog Ilse de Lange met I'm Not So Tough. Dankjewel voor de heel veel reacties. Smakelijk straks. En tot morgen, hè.
1: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Bets24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
3: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
2: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
4: Dats24.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
6: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
7: Xina.
6: Xina, ja aan je dromen.
8: Radio Bene.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Dit jaar stierven meer mensen bij verkeersongevallen. De regering wil daarom alcoholpoorten plaatsen. En een Belg wint verrassend de Nobelprijs voor de fysica. Dit jaar kwamen er al 223 mensen om het leven in het verkeer in ons land. Dat zijn er al 13 meer dan vorig jaar in dezelfde periode. De cijfers daalden jarenlang, maar nu zijn er dus opnieuw meer verkeersdoden. Daar waren 44 fietsers bij, zegt Stef Willems van het Verkeersinstituut FIAS.
1: We moeten zeker mensen blijven aanmoedigen om te fietsen, maar we moeten toch kijken van hoe kan dat op een veilige manier, verder investeren in infrastructuur, zorgen dat er meer afgescheiden fietspaden zijn, maar ook zorgen dat eenieder zich in de buurt van fietsers zich veilig gedraagt. Net zozeer dat fietsers natuurlijk ook zich aan de regels moeten houden.
0: Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen start de federale regering met een proefproject. In Hasselt in Limburg wordt dit jaar nog een eerste parkeergarage uitgerust met een alcoholpoort, zodat je niet meer dronken kan wegrijden. Minister van Mobiliteit Krukke legt uit hoe dat werkt.
2: Als je binnen een parking bent geplaatst, wil je natuurlijk van een parking vertrekken. Maar met onze proefproject gaat je dat alleen kunnen doen als je bewijst dat je niet gedronken hebt. Je hebt een toestel waarin je moet eerst blazen. En als je blaast en als je daar positief bent, gaat die barrel niet naar omhoog gaan. Dus je kunt niet verder gaan.
0: De alcoholpoort zal niet alleen gesloten blijven voor dronken chauffeurs, maar zal ook informeren over alternatieven, zoals het gebruiken van het openbaar vervoer of aan nuchtere vrienden vragen om je veilig thuis af te zetten. De Nobelprijs voor fysica gaat dit jaar naar een Belg, Francis Halsen. Hij deed onderzoek naar neutrino's. Dat zijn erg kleine en onzichtbare deeltjes die door de ruimte schieten. Halsen bouwde met collega's een detector in het ijs op Antarctica, waarmee de deeltjes gedetecteerd kunnen worden en uiteindelijk kan daarmee de ruimte bestudeerd worden. De prijs is dit jaar voor het eerst ook uitgereikt door een Belg en voor het eerst ook door een vrouw, Ellen Mons. Zij is de voorzitter van de organisatie die de prijzen uitreikt. De Amerikaanse president Trump heeft toestemming gegeven voor de executie door een vuurpeloton voor de dader van een dodelijke schietpartij op een militaire basis in Texas in 2009. Liever was dat. De man werd in 2013 door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld voor de moord op 13 soldaten. De datum en locatie van de executie die moeten wel nog bepaald worden. Het zou de eerste executie door het Amerikaanse leger zijn sinds 1961. En aan verschillende middelbare scholen in Luik in Wallonië wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliep dat protest onrustig en waren er rellen in de stad. Stijn de Vart, jij bent daar voor ons. Verloopt het daar vandaag wat rustiger?
3: Ja, voorlopig wel, Sophie. Ik sta aan zo'n betoging aan een middelbare school in het centrum van de stad. De leerlingen blokkeren hier de ingang. Ook de leerkrachten doen mee en dus zijn hier vandaag geen lessen. De leerlingen zijn boos omdat er te veel leerlingen in één les zitten. Er is bijvoorbeeld een les Engels met 40 leerlingen. Er zijn ook te weinig leerkrachten, waardoor één leerkracht soms verschillende vakken moet geven. Bijvoorbeeld chemie en biologie. Wat verderop in de stad, op de Place Saint-Lambert, is er op dit moment wel veel politie. Gisteren hebben daar in de buurt rellen uit. Bushokjes werden vernield, maar voorlopig blijft daar alles rustig.
0: Dankjewel, Stijn. En de nummer 1 in het tennis, de Italiaan Jannik Sinner, zal dit seizoen niet meer tennissen. Sinner heeft al 3 maanden knieproblemen. Het is niet beter en dus komt hij niet meer in actie. Daardoor kan hij zijn eerste plaats op de wereldranglijst wel verliezen aan de Duitse tennisser Alexander Zverev. We krijgen een zachte, zonnige namiddag bij zo'n 21 graden. Morgen nog iets warmer, dan halen we tot 23 graden. Tegen de avond dan wel buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio Bene. Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
5: Een heel goede middag. Ik ben Karin Sioen, initiatiefneemster van de groep De Gezelligheid Zelve, in samenwerking met woonzorgcentrum Rustenhoven, De Kring Ledegem. Onze groep telt 23 mensen die chronisch ziek zijn en of blijvende beperking hebben. We zijn allemaal jonger dan 65 jaar en staan positief in het leven. Geregeld organiseren we activiteiten waarbij we rekening houden met de mogelijkheid van de mensen. Vandaag zetten we samen voor het nuttigen van een zelfgemaakt kookbuffet en luisteren we samen naar onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
4: Radio Bene. U vraagt, wij draaien.

0: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
2: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
3: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53... of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Yonagold appelen, win je thuis.
6: Peren.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem.
5: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.

0: Een heel goede middag. Ik ben Karin Sioen, initiatiefneemster van de groep De Gezelligheid Zelve, in samenwerking met woonzorgcentrum Rustenhoven de Kring Liedenhem. Tot 13 uur hoor je onze favoriete liedjes in Radio Beni. U vraagt, wij draaien.
1: Radio Beni. De tijd van je leven. U vraagt, wij draaien.

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Waar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsof.
2: Wat blieft?
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Radio BNE. U vraagt, wij draaien.

0: vraagt, wij draaien.
1: Dankjewel om mee te luisteren naar de favoriete muziek van de groep De Gezelligheid Zelve uit Ledegem. In Radio Bene, u vraagt, wij draaien. Nog een mooie dag gewenst.
2: Tussen 12 en 1 kiest jouw club of vereniging de muziek.
0: Radio Bene, u vraagt, wij draaien.
2: Zin om mee te doen? Bezorg je lijstje via

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
5: Decimo!
6: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
7: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
6: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
7: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
6: Ramen, deuren, veranda's?
8: Reinaerts Aluminium.
7: Vind je vakman op reinaerts.be.
9: Proximus presenteert.
10: Zeg, Arthur, kom eens.
11: Hm?
10: Camera 4.
11: Ja.
10: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
11: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
10: Ja, dat is Loes.
9: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
12: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
13: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
14: Radio Bene.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Dit jaar stierven opnieuw meer mensen bij verkeersongevallen. De regering wil daarom alcoholpoorten plaatsen. En een Belg wint verrassend de Nobelprijs voor de fysica voor zijn onderzoek naar spookdeeltjes. Dit jaar kwamen er al 223 mensen om het leven in het verkeer in ons land. Dat zijn er al 13 meer dan vorig jaar in dezelfde periode. De cijfers daalden jarenlang, maar nu zijn er dus opnieuw meer verkeersdoden. Vooral het drinken van alcohol speelt een rol bij die verkeersongevallen. Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen, start de federale regering daarom met een proefproject. In Hasselt in Limburg wordt dit jaar nog een eerste parkeergarage uitgerust met een alcoholpoort, zodat je niet meer dronken kan wegrijden. Minister van Mobiliteit Krukke legt uit hoe dat werkt.
1: Als je binnen een parking bent geplaatst, wil je natuurlijk van een parking vertrekken. Maar met onze proefproject gaat je dat alleen kunnen doen als je bewijst dat je niet gedronken hebt. Je hebt een toestel waarin je moet eerst blazen. En als je blaast en als je daar positief bent, gaat die barrière niet naar omhoog gaan. Dus je kunt niet verder gaan.
0: De alcoholpoort informeert ook wat je alternatieven zijn, zoals het gebruiken van het openbaar vervoer. De bekende kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar is aangehouden in een onderzoek naar voyeurisme. Dat is bevestigd aan onze redactie. De politie deed afgelopen weekend verschillende huiszoekingen, ook op zijn werkplek in het UZ Brussel. Maar het onderzoek gaat over feiten die zich in zijn privéleven hebben afgespeeld. Van Berlaar is bekend als topdokter en ook als rampenarts bij het Belgische noodhulpteam BeFast. Aan verschillende middelbare scholen in Luik in Wallonië wordt vandaag opnieuw geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Leerlingen blokkeren de ingang van scholen, waardoor niemand naar binnen kan en daardoor kunnen de lessen ook niet doorgaan. Lily Belfroy is een Vlaamse die al 2 jaar in Luik op school zit. Zij vertelt waarom de leerlingen boos zijn.
2: Wij zijn veel te veel in één klas. Bijvoorbeeld 35 leerlingen in één klas voor 1 leerkracht. Dat lukt niet. Er zijn ook veel te weinig leerkrachten. Wij hebben dezelfde leerkracht voor verschillende vakken. Terwijl ze daar misschien niet in gespecialiseerd zijn, dat is ook niet oké. Er zijn heel veel scholen die niet genoeg materiaal hebben. Dus ze kunnen niet goede les geven zonder al dat materiaal.
0: Gisteren waren er nog rellen in de stad Luik en ook vanmorgen liepen de gemoederen nog hoog op aan de schoolpoort. Maar intussen lijkt alles daar weer rustig. En de Nobelprijs voor natuurkunde is gewonnen door de Belg Francis Halse. Hij deed onderzoek naar neutrinons. Dat zijn erg kleine en onzichtbare deeltjes die door de ruimte schieten. Halse bouwde samen met collega's een detector die de deeltjes kan detecteren en opsporen. En professor Dirk Rijkbos werkte daaraan mee en legt uit hoe die detector werkt.
3: Je hebt iets enorm groots nodig om ze te kunnen zien. Dat is een kilometer op een kilometer op een kilometer ijs aan de Zuidpool, waar duizenden lichtsensoren in zitten om te kijken of dat een neutrino daarin interageert en te kijken van waar komt dat neutrino. Dus dat is een telescoop die niet naar licht kijkt, maar naar neutrino's begraven in het ijs aan de Zuidpool.
0: Nobelprijswinnaar Francis Halse, die was zeer verrast en vereerd met de prijs, zei hij.
4: It was a great surprise and I obviously didn't expect this. I'm traveling through Italy, but it's a great pleasure to hear about this prize.
0: Halse is geboren in Tiene in Vlaams-Brabant en verhuisde in de jaren 70 naar de Verenigde Staten. De Nobelprijs voor natuurkunde is dit jaar ook voor het eerst uitgereikt door een Belg en ook nog eens voor het eerst door een vrouw, Ellen Moons. Zij is de voorzitter van de organisatie die de prijzen uitreikt. We krijgen een zachte, zonnige namiddag bij zo'n 21 graden. Morgen nog iets warmer, 23 graden dan. Maar dan tegen de avond wel buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Goedemiddag. Op de E34 van Zelzaten naar Antwerpen vertraagt het verkeer tussen Moerbeke en Kemzeke. De weg is daar deels versperd door een ongeval.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene, topcollectie.
6: Lars de Grote.

Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Geef je over aan de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons. Met andere woorden, doe wat je wil, maar geniet vooral van deze Radio BNE topcollectie. Er zitten weer heel toffe dingen tussen. Ik ben blij dat je hier bent. Een zeer goede middag.

Buurman, op de wijze van Johnny Cash, Ring van Vuur. Ik zie 75 vlammetjes op een taart, 75 kaarsjes. En op het kaartje heeft er iemand iets geschreven. Happy birthday, Gavin Sutherland. Wel ja, het is vandaag de verjaardag van de jongste van die twee broertjes. Vanaf nu is hij 75 jaar oud.

0: Kom aan, jongen. Aan de kant. Rollover Beethoven. Chuck Berry. It's a
1: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Medi-market. Crazy Days bij Medi-market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
1: Pridici, dat betekent bij Ici Paris XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Pridici deals op icparisxl.be of bij je Ici Paris XL. Ici Paris XL.
5: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Bonjour la mère, je suis venu te dire que je m'en vais.
1: Wij gaan lekker hier blijven. Ik heb trouwens een opdrachtje voor je. Laat me weten wie jouw gouden idool is. En ik ga dan kijken of ik een evergreen van dat idool kan spelen. Zanger, zangeres, groep, alles kan. Laat maar komen met een bericht via Radio Bene op VRT Max. Ik ga er eentje uitkiezen en dat gouden idool hoor je dan nog voor 2 uur.
2: L is for the way you look at me. O

0: gelukkige mens. Errol Brown, de zanger van Hot Chocolate. You sexy thing. Op de Antwerpse ring 10 minuten vertragen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. En op de E34 naar Antwerpen is in Kemzeke de weg vrijgemaakt.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

Een mooi verzoek van Cliff Richard, Angel. De jaren 60 zijn het favoriete decennium van Erik de Laat. Dat lees ik net in zijn berichtje via Radio Beni op VRT Max. Maar dat is niet alles. Erik wuift ook even naar al wie nu aan het luisteren is, waar dan ook. In zijn geval is dat op het terras in Benidorm met een koffietje. Geniet ervan, jongens.

0: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessie.

0: moment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
4: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
9: klinken op het wijnfestival.
8: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
9: Oh, dan de thee. En de thee?
8: Besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Nee, met het leven.
9: En de thee?
8: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
9: Doe, doe, doe.
10: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
11: Dat gelukkig, dat gelukkig, dat gelukkig.
10: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
11: Ja, dat lukt niet.
10: Etias.
9: Doe, doe, doe, doe.
10: Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.

0: Wij horen samen Happy Together met Willy Sommers. En nu ook met het gouden idool van Johan Koppes uit Torhout en André Mentes uit Pelt. Beide heren hebben los van elkaar dezelfde klasbak gekozen. En Johan vraagt om eens een minder bekend nummer te spelen. Wel ja, ik heb dit hier genomen. Een van de eerste van de Big O, Roy Orbison van 70 jaar geleden.
1: Hey.

Roy Orbison, 20 jaar oud in 1956. Oobie doobie. Volgende week maandag kan je niet alleen de muziek kiezen tijdens U vraagt wij draaien, maar dat kan ook van 1 tot 4. Want jouw stem is belangrijk voor de Radio Bene Spaanse 40. Stemmen kan via Radio Bene op VRT Max. En dit hier vond je vorig jaar

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
1: Ik bel rap de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bijna 1 op de 3 Belgische werknemers loopt een verhoogd tot zeer hoog risico op een burn-out. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Gent. Bij zo'n burn-out ben je lichamelijk en mentaal uitgeput. In werkcontext gaat het over mensen die zich zo uitgeput voelen dat ze weinig enthousiasme voelen voor het werk en zich moeilijk kunnen concentreren. Onderzoeker Aksana Dalle ziet dat werkgevers nog te weinig doen om zo'n burn-out te voorkomen.
1: Enerzijds kan je effectief zeggen, we gaan werknemers weerbaarder maken, maar zolang er aan het werk zelf niets verandert, zal die weerbaarheid van werknemers eigenlijk weinig effect hebben. Dus wij zouden werkgevers aanraden, op basis van dit onderzoek althans, om toch ook eens te kijken naar de organisatie van het werk zelf.
0: De bekende kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar is aangehouden in een onderzoek naar voyeurisme. De politie deed afgelopen weekend verschillende huiszoekingen, ook op zijn werkplek in het UZ Brussel. Maar het onderzoek gaat over feiten die zich in zijn privéleven met zijn ex-vrouw hebben afgespeeld. Van Berlaar zou verborgen camera's in haar slaapkamer hebben geplaatst om haar te bespioneren. Van Berlaar is bekend als topdokter en ook als rampenarts bij het Belgische noodhulpteam BIFAST. De Nobelprijs voor natuurkunde die is gewonnen door de Belg Francis Halsen. Halsen is 82 en geboren in Tiene in Vlaams-Brabant. En in de jaren 70 is hij naar de Verenigde Staten verhuisd. Hij deed onderzoek naar neutrino's. Dat zijn erg kleine en onzichtbare deeltjes die door de ruimte schieten, vertelt professor Dirk Rijkenbos, die aan het project meewerkte.
2: Neutrino's zijn spookdeeltjes. Er gaan er continu duizenden en duizenden door ons lichaam heen. Die gaan ook dwars door de aarde heen. Die komen uit de zon, die komen uit sterren. Maar het is bijzonder moeilijk om die waar te nemen. En waar Francis Halsen nu de Nobelprijs voor krijgt, is omdat hij erin geslaagd is om een experiment op te zetten dat die kan waarnemen.
0: Dat experiment staat in Antarctica. Door de deeltjes op te sporen kunnen we beter begrijpen hoe het heelal is ontstaan. En je ziet foto's en filmpjes van dat experiment op onze website vrtnieuws.be. En in de Zwarte Zee, vlak voor de kust van het Oost-Europese land Bulgarije, zijn 2 vrachtschepen geraakt door drones. 1 schip is ook volledig gezonken. Gisteren stierven 2 mensen nog nadat een vrachtschip voor de kust van Roemenië was geraakt door een drone. Of er nu doden of gewonden zijn, dat is nog niet duidelijk. Beide aanvallen gebeurden in internationale wateren. Wie verantwoordelijk is, is niet duidelijk, maar gisteren beschuldigde de Oekraïense president Rusland van die aanvallen. Bij ons zonnig en zacht bij zo'n 21 graden. Morgen nog warmer, 23 graden dan. Tegen de avond gaat het wel regenen. Lokaal kan dat een bui zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de E314 van Lummen naar Genk moet je vertragen tussen Houthalen en Park Midden-Limburg. Door een ongeval is de linkerrijstrook daar versperd. En op de Antwerpse ring 10 minuten vertragen richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE Topcollectie.
4: Lars de Grote.

Een fijne boodschap van een van die prinsessen van de disco. Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There. Chrisje van Aken heeft net haar stem uitgebracht voor de Spaanse 40 van volgende week maandag. Dat zie ik net. Je mag altijd drie favorieten kiezen. En Chrisje gaat voor Alegría, Enamorada en Amor de mis Amores. Voorlopig staan ze alle drie in de lijst. Dus dat ziet er goed uit. En jouw stem is ook nog altijd welkom via Radio BNE op VRT Max. Even if

Chris de Bruyne, ik wens je veel succes met je eigen Lydia Dieldieu. Dat is vriendelijk. Oké, dan gaan wij nu David Hidalgo iets toewensen. Met name een gelukkige verjaardag. Er is bij manier van spreken geen grote artiest te vinden. Of David heeft ooit wel eens meegespeeld als sessiemuzikant. Maar is toch vooral bekend geworden als de medeoprichter en leadzanger van de groep Los Lobos. Vandaag wordt hij 75 jaar.

0: Maar wat is het nu? Oui ou non? Dat is ook een manier om je naar de top te werken. Je t'aime moi non plus, Serge Gainsbourg en Jane Birkin.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Een actieve onweerszone over het land met...
3: Schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
6: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
10: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
11: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
12: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
13: Proximus presenteert.
14: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
15: Ja.
14: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
15: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
14: Nee, dat is louche.
13: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

George Benson, Gimme the Night. Ik ga je zeggen wat je moet doen om eens een uurtje zelf de platen te kiezen hier bij Radio BNE. Maak een lijstje met je favoriete evergreens. De favoriete platen dus van jou en de collega's, de buren, de vrienden van de vereniging, van de sportclub enzovoort. En bezorg het ons. Dat kan erg makkelijk via VRT Max. Kom gewoon even langs bij Radio BNE, daar moet je zijn. Morgen spelen we 1 uur lang op verzoek voor Ferm Slijhagen. Morgenmiddag van 12 tot 1 hier op Radio BNE.

0: Hans de Boy, ik hou van alle vrouwen. En nu alle verkeersproblemen. Op de A12 naar Antwerpen, 20 minuten file rijden tussen Antwerpenhaven en Hoevenen. Door een ongeval is de linkerrijstrook versperd. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En op de E314 naar Genk is bij Park Midden-Limburg de weg nu vrijgemaakt. Wel nog altijd 10 minuten file vanaf Houthalen.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene,
3: Lars de Grote.

0: Way to Your Heart. Bestemming bereikt. Ondertussen ook alweer 38 jaar geleden. En sindsdien een van onze favoriete Belgische evergreens. Allemaal dankzij Jan Leijers en Paul Michiels. Allemaal dankzij Soul Sister.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
2: Oh, dan de thee. En de thee?
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: En de thee.
1: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
4: Code Yellow!
5: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
5: Info op telenet.be.
6: En wel, ik ga eens gaan kijken.
7: Minder
6: en meer.
7: Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
12: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
11: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
12: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
11: Ramen, deuren, veranda's?
13: Reinaars Aluminium.
12: Vind je vakman op reinaars.be.

0: Margriet Hermans. Nee, nee, nee, nee. Nooit meer alleen met een vriend om je heen. Een echte vriend.
1: Dat is
2: de talenknobbel.
0: Herman van Veen, die mens heeft een echte talenknobbel. Hij heeft opgetreden in het Frans, in het Engels en ook in het Duits. En daar heb ik nu het bewijs van zie. Dit is de Duitse versie van Opzij. Herman van Veen.
3: Snel weg, da weg, da weg. Macht plaats, ons gibt's nog strijd. We zijn spät dran en hebben keine Zeit. Snel weg, da weg, da weg. Es tut ons furchtbar leid.

Herman van Veen, Vegda, opzij. Morgen een nieuwe talenknobbel en straks een zeer aanstekelijke instrumentale evergreen. Op verzoek dan nog wel.

Al Martino. Een halve eeuw geleden stond hij op nummer 1 bij ons met zijn versie van Volare. En waar zal Belle Perez volgende week maandag staan? Ja, in de Radio Bening Spaanse 40, dat is nu al zeker. Maar met welke liedjes en op welke plaatsen? Meervoud. Dat gaan we samen ontdekken, maandag van 1 tot 4. En stemmen kan nog altijd via Radio Bening.

0: gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar...
7: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
9: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Huh? Allee, bro. Uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
11: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
12: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Joragold appelen, win je thuis.
13: Peren.
12: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
13: Kom, we peren hem.
12: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
14: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad, een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.
15: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
16: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
15: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
16: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
15: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
16: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
17: Radio BNE.
18: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bijna 1 op de 3 Belgische werknemers loopt al een verhoogd tot zeer hoog risico op een burn-out. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Gent. Bij zo'n burn-out ben je lichamelijk en mentaal uitgeput. Je hebt geen energie meer om te werken of je te concentreren. Onderzoeker Roxana Dalle ziet dat werkgevers nog te weinig doen om zo'n burn-out te voorkomen.
1: Dan zien we dat het gaat over dat de organisatie veel bureaucratie kent, dat er een hoge administratieve belasting is en dat werknemers ook signaleren dat ze taken moeten uitvoeren die onnodig zijn of eenvoudiger zouden uitgevoerd kunnen worden als de zaken beter georganiseerd waren. Vandaar halen we eigenlijk dat werkgevers best ook eens nadenken over het werk die ze aanbieden en de manier waarop.
0: Netbeheerder Fluvius heeft de voorbije 8 jaar voor zowat 170 miljoen euro aan fraude opgespoord met groene stroomcertificaten. Dat schrijft de krant De Tijd. Groene stroomcertificaten, dat zijn subsidies die in het verleden werden gegeven aan mensen of bedrijven die zonnepanelen plaatsten. Het subsidiebedrag werd in stappen verlaagd en om toch nog recht te hebben op de oudere, hogere bedragen werd er soms gesjoemeld met de datum van facturen of keuringsverslagen. Fluvius vordert nu het geld terug dat onterecht werd uitbetaald. In de stad Luik zijn de schoolprotesten nog altijd aan de gang. De sfeer is daar wel net wat grimmiger geworden. Enkele ramen van een school zijn ingeslagen en er werd een vuilnisbak in brand gestoken. En ook in Frankrijk wordt vandaag opnieuw in het hele land actie gevoerd door leerlingen en studenten. Daar wordt er geprotesteerd tegen het lerarentekort en de verouderde schoolinfrastructuur. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken nemen 86.000 mensen deel. De grootste actie is in de Franse hoofdstad Parijs. Onze correspondent Frank Renaud staat daar tussen de demonstranten.
2: Er zijn hier heel veel linkse organisaties en linkse kiezers aanwezig. Ja, die de scholieren steunen natuurlijk, maar die vooral ook heel erg ontevreden zijn over president Macron in het algemeen. Ik heb ook heel veel ouders gezien die hun kinderen steunen, die op school zitten. Maar ook heel veel vaders en moeders die hun kinderen hier tijdens de demonstratie willen beschermen, omdat ze bang zijn voor politiegeweld. De scholieren zelf die beklagen zich er vooral over dat het zoveel over het geweld gaat van de laatste dagen bij de demonstraties. En zo weinig wordt er gepraat, zeggen ze, over de eisen die ze hebben voor beter onderwijs.
0: En alle bemanningsleden van 1 van de 2 handelsschepen die door drones zijn geraakt voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee, die zijn vermist. Ook gisteren zonk een schip voor de Roemeense kust nadat het door een drone werd geraakt. En daarbij stierven 2 bemanningsleden. Het is nog niet duidelijk wie er achter al die aanvallen zit, maar de Bulgaarse premier en Europese commissievoorzitter van der Leyen spreken over onaanvaardbare aanvallen en een schending van het internationaal recht. Het is zonnig en zacht bij zo'n 21 graden. Morgen nog warmer bij 23 graden. Tegen de avond gaat het wel regenen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de A12 naar Antwerpen, 30 minuten file rijden tussen Stabroek en Hoevenen. Door een ongeval is de linkerrijstrook versperd. Het gaat traag op de E313 richting Lummen bij Ranst door een defect voertuig op de spitsstrook. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring is er hinder bij Zellik. Door een ongeval zijn daar 2 rijstroken dicht.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene topcollectie.
4: Lars de Grote.

Blondie. De groep is vernoemd naar de zangeres Debbie Harry. En die is van nature eigenlijk lichtroodharig. Maar ja, als jong meisje begon ze toch al te experimenteren met zelfgemaakte kleuringen. En zo is ze dus blond geworden. Call me. Toch liever een berichtje. Geen telefoons in de studio, want dat mag niet. Je kan mij en de collega's altijd bereiken via Radio BNE op VRT Max. Zowel

van ardijnen gleed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoeden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, mooie buik en mooie benen, op Marlene, hoi.

zielig, haar eenzaam bed opzocht. Was er niemand meer die haar bewonderend nakeek? Niemand die nog riep, van op Marlene hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden, wezen haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar het aden. Het is een echte schande, hoe kan zoiets bestaan? Van foei Marlene, foei Marlene, met je blote buik en benen. Foei Marlene, foei Marlene, foei Marlene, foei. Op zeker

Niemand is perfect. Fouten maken is menselijk. You're only human. Mooie boodschap van Billy Joel. En dan heb ik nu nog eens een evergreen uit de jaren 50. Van vier meisjes die door het leven gingen als The Cordettes. Een evergreen om van te snoepen.

0: Huey Lewis and the News. Maar ik vertel ook niks nieuws als ik zeg dat die mannen puikenplaten hebben gemaakt. I'm so happy to be stuck with you. Zo dadelijk hete toestanden van bijna 50 jaar geleden.
1: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
1: Boek Egypte nu tot €300 korting per persoon. De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
3: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
1: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
3: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
1: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
3: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Jan?
7: Ja?
6: Jan?
7: Ja?
6: Oeh, je hebt mij gehoord?
7: Ja, tuurlijk dat.
6: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
7: Jij nog niet, hè?
6: Ik weet het.
5: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: T-Trade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. T-Trade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op t-tradebank.be.
9: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
10: Oh, een eekhoorn.
9: Een safari in de jungle.
10: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
9: Of maak van je koffiezet...
11: Voilà, uw koffie.
9: Een professionele espresso-machine.
11: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
12: Make it extra.
9: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.

Burn Baby Burn, The Tramps en Disco Inferno. Goed gedaan, baby. Bij Radio Beni zijn we blij met de komst van Bart Herman. Bart zal af en toe eens aanschuiven. Tot en met gisteren kon je hem horen als gastheer van Radio Beni. Goedgezind. En vanaf vandaag is Vanessa weer op post. Ja, straks van 4 tot 6.

0: groove.
1: Party!
0: Don't waste no time.
1: Get down.
0: Get drunk on wine.
1: Don't stop.
0: It's time to score.
1: Hit the
0: top. So what you waiting for?
2: Een bandolero is een bandiet. En het is ook een sympathiek duo uit de hitlijsten van 43 jaar geleden. Uit de zomer van 83, Paris Latino. File rijden naar Antwerpen op de A12 tussen Stabroek en Hoevenen. Door een ongeval is de linkerrijstrook versperd, 30 minuten extra nu. Op de E313 in Lummen is door een ongeval met een vrachtwagen, daar zijn twee rijstroken dicht, 15 minuten. En op de A12 in Wilrijk door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook, 20 minuten extra. Op de Antwerpse ring 30 minuten erbij richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroeven en Borgerhout. Het gaat traag op de E313 richting Lummen bij Ranst door een defect voertuig op de spitsstrook. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 10 minuten tussen Dilbeek en Machelen.
3: Radio Bene, topcollectie.
4: Radio Bene.

0: Village People. Een bouwvakker, een soldaat, een indiaan, een politieman, een motorrijder en een cowboy. Allemaal met de neus in dezelfde richting. Go West!
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
3: Voilà, ons huis is verzekerd.
2: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Zeg, schat.
3: Ja?
4: Die badkamer, daar is het lek geweest.
3: Oei.
4: Dat is een zwembad. Wat nu?
3: Oh, ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuigers, kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
7: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hoe mag die steekje bakken zijn?
10: Je bak, dat is hetzelfde als signaal, toch? Hè? Nee, Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
9: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
10: Bleu.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.

Elvis Presley, You Ain't Nothing But A Hound Dog. Van McCoy, ja, dat was dan weer een interessante muzikale duizendpoot. Hij heeft als producer zijn naam gezet onder pakweg 700 liedjes. Liedjes van artiesten als The Stylistics, Gladys Knight and the Pips, Aretha Franklin, Peaches and Herb, Leslie Gore enzovoort. En dat is straf eigenlijk als je bedenkt dat hij niet ouder dan 39 jaar geworden is. Maar de naam Van McCoy is bij ons vooral verbonden aan die ene instrumentale hit van midden jaren 70. Of toch bijna volledig instrumentaal. The Hustle. Ik speel hem vandaag speciaal voor Daan Verbist.

Van McCoy en The Hustle. 50 jaar geleden goed voor een Grammy Award in de categorie Best Pop Instrumental Performance. En vandaag nog eens goed om Daan Verbist een paar fijne minuten te bezorgen. Morgen een andere instrumentale evergreen. En straks heel mooie filmmuziek bij Vanessa.

zanger is Rob Thomas. Die is geboren rond de tijd dat Carlos Santana zijn eerste grote successen scoorde. Begin jaren 70. En die twee heren hebben elkaar eind jaren 90 gevonden voor deze fijne opname. Smooth. Veel plezier met Vanessa. En tot morgen.

0: nu pleursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Kop
5: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed.
8: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Medi-market.
11: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
12: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Code Yellow!
14: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
15: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
14: Info op telenet.be.
15: En wel, ik ga eens gaan kijken.
16: Radio BNE.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Binnenkort kan je in een postkantoor een contract afsluiten met energieleverancier Luminus. Beide bedrijven gaan samenwerken om mensen te helpen die liever een fysiek aanspreekpunt hebben in plaats van online of telefonisch een energiecontract te regelen. De werknemers van Bpost gaan daarvoor opgeleid worden, zegt Mathieu Goedfroy van Bpost.
1: We hebben met onze postkantoren een netwerk heel dicht bij de burger. We hebben maar liefst 655 postkantoren in heel het land. En daarom zien we echt een toekomst voor onze postkantoren als dienstencentra, waar mensen echt terecht kunnen voor basisbehoeften. Denk maar aan bankproducten, denk maar aan telecom en nu ook energie. Dat zijn dingen die zowat iedereen nodig heeft en waarvoor er niet altijd een fysiek punt in elke gemeente is.
0: Eerder werkte Bpost ook al samen met banken, telecombedrijven en diensten voor thuisbeveiliging. In de stad Luik in Wallonië slaat de sfeer om bij de schoolprotesten. Jongeren protesteren al dagen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Maar net zoals gisteren sloten vandaag ook relschoppers aan bij de betoging. De politie gebruikte traangas om het protest uit elkaar te drijven. Anne de Bie die is in Luik en zag de sfeer omslaan.
2: Ja, het kat-en-muisspel tussen de relschoppers en de politie lijkt er wel begonnen te zijn. Daarnet zijn er vernielingen geweest. Aan een kwik zijn er vuilnisbakken in brand gestoken. Zijn er steps in brand gestoken ook. De politie heeft gechargeerd, ook met traangas. Dat hebben we zelf ook kunnen merken. De relschoppers zijn naar voren, naar achter gelopen. De politie is tussen beiden gekomen. En nu zijn ze verspreid geraakt in allerlei straten achter ons. Of ze nog gaan terugkomen, dat valt nog af te wachten. Maar de sfeer is nog altijd gespannen. De politie blijft hier nog altijd paraat staan, ook met het waterkannon, dus we gaan zien hoe het hier verder verloopt in Luik.
0: En een 200-tal studenten en docenten uit de lerarenopleiding vragen in een open brief meer duidelijkheid over de masteropleiding basisonderwijs. Dit jaar zijn de eerste studenten in die nieuwe richting afgestudeerd, maar er is nog geen duidelijkheid of ze door die extra opleiding ook extra loon kunnen krijgen en wat precies hun takenpakket is met dat diploma. Dat is jammer, vindt pas afgestudeerde master en juf in een Brusselse basisschool Ines van de Gucht.
3: Doordat er nog niet echt een consensus over is wat dat er nu met ons gebeurt, doen we eigenlijk al die extra taken, overuren, zonder vergoeding, maar doen we dat vanuit onze motivatie als leerkracht zijnde. Maar als je kijkt naar andere werelden die expertise binnenbrengen, worden zij daar ook naar vergoed. En dat is het spijtige dat dan hier niet gedaan wordt.
0: Op dit moment onderhandelt Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir samen met de onderwijspartners over de aantrekkelijkheid en de arbeidsvoorwaarden van de job van leerkracht. De masters basisonderwijs hopen dat ze bij die onderhandelingen niet vergeten worden. Het is zonnig en zacht bij zo'n 21 graden. Morgen wordt nog een beetje warmer bij 23 graden dan. Tegen de avond gaat het dan wel regenen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel. Op de Antwerpse ring een half uur erbij richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkroever en Berchem komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. File naar Antwerpen op de A12 in Aartselaar door een ongeval rechts. Verderop in Wilrijk door een defecte vrachtwagen, ook rechts. 20 minuten erbij in totaal. Op de A12 vanuit Bergen-op-Zoom vanaf Berendrecht een kwartier. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring ook 20 tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
5: Radio Bene.
4: Dat het zo goed was met Bart Herman de voorbije dagen. Hij werd oprecht goedgezind van radio maken. Dus hij gaat dat hier nog mogen doen.
6: Radio Bene, goedgezind.
5: Vanessa van Hoven.

na vier, de Beatles, na het nieuws van 4 uur, met een liedje van Phil Spector, waar vooral John Lennon altijd grote fan van is geweest. To know her is to love her. En dat geldt helemaal voor Loredana. Op 8 november zingt ze mee tijdens Radio BNE The Red Pack Live in Concert. En momenteel stoomt ze Radio 2-collega David van Otegem klaar voor het WK Tiramisu. David vertrekt daarvoor deze week naar Italië. Niet als deelnemer aan dat WK, maar als jurylid. David is namelijk een echte connoisseur van tiramisu. En Loredana snapt helemaal hoe dat komt. Tiramisu betekent letterlijk trek me omhoog, maak me blij. Want als je dat gegeten hebt, dan voel je je gewoon beter. Komt door de cafeïne die erin zit. Wat moet een goed jurylid uitstralen? Wel, David zal vooral moeten laten zien dat hij er enorm veel zin in heeft. En dat hij dol is op eten. Ik ken David al heel veel jaren. Dat gaat voor hem absoluut geen lastige opgave zijn. Ik

Yellow, over een sweet talking woman. Over een klein half uur bel ik met een sweet crooning man. Hugo Sigal, pas terug van Radio Bene Cruz. En maker van een zeer bijzonder album. Daar wil ik uiteraard heel veel meer over weten. En na 5 uur krijg ik hier ook nog bezoek van Erik Vlaanders. Toevallig een vriend voor het leven van Hugo. Al komt hij toch vooral over zijn eigen verse plannen praten.

on a Sunday afternoon. Ik hoop dat je dat eergisteren nog gedaan hebt. Want vanaf donderdag ziet het weerbericht er helemaal anders uit. De herfst drukt op. En dat gaan we voelen ook. Met veel meer regen, meer wind en vooral frissere temperaturen.

houten muur. De eenzaamheid die drijft hem voort, dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin, zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: luisteren.
1: De vrijgezel zou dit weekend bijvoorbeeld naar de Grote Markt van Mechelen kunnen afzakken. Het is altijd een gezellige plek om nieuwe mensen te leren kennen. Maar dit weekend is daar ook het jaarlijkse bierfestival. Dan kun je meer dan 150 bieren komen proeven van ruim 27 brouwerijen. Een uitstapje met maten en met maten.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
3: Ah, ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
5: Decimo!
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton.
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
12: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
13: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
14: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
13: Ja.
14: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
13: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
14: Oef, dat is een pak van mijn hart.
13: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik
15: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Billy Joe Spears met een tip voor mooi nazomerweer als vandaag. Vul een picknickmand, ga de natuur in en lay the blanket on the ground. Clouseau zit ondertussen aan 3 concerten in het Koning Boudewijn Stadion volgende zomer. En als die mannen ooit gevierd gaan worden voor een leven vol muziek, dan gaan we de eregalerij over minstens 2 avonden moeten spreiden, denk ik. Dit liedje van hen staat al sinds 2014 te blinken in die eregalerij.

0: zo, daar gaat ze. Terwijl dat de kans veel groter is dat je op dit moment van de dag moet zingen, daar staat ze. We zitten toch aan 180 kilometer file op de Antwerpse ring, 40 minuten extra richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem, door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen file op de A12 in Aartselaar, door een ongeval ook op de rechterrijstrook. Verderop in Wilrijk een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook, 20 minuten extra in totaal. Een kwartier op de E17 vanaf Kruijbeke en de E34 vanaf Melselen, op de A12 vanuit Bergen op Zoom, 25 minuten vanaf Stabroek. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
1: De tijd voor je leven. Radio Bening.
2: Goed gezind.
1: Radio Bening. Vanessa van Hoven.

0: Wat een groot talent van bij ons. Milo Meskes, Perfect For Me. En dat vind ik zelf een hele mooie overgang naar de man die ik nu aan de lijn heb. Hugo Sigal, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Vanessa.
0: Hoe was alles de radio okay? Bene Cruz?
1: Oh ja, die is zo goed meegevallen. Ja, er waren 450 mensen meegegaan met de Radio Bene Cruz. En ik moet zeggen, het was gewoon fantastisch. Ik ben daar in de watten gelegd door de mensen van Radio Bene. Het was zeer, zeer leuk om te doen. Echt waar. Ik heb een ongelooflijke 4 dagen gehad.
0: Dat hoor ik heel graag. Ik hoor het trouwens niet alleen van jou. Het was een hoogtepunt voor veel mensen. En voor de meesten was het grootste hoogtepunt van die cruise jouw concert aan boord, Hugo. Echt waar. Je hebt daar liedjes kunnen zingen uit jouw gloednieuwe album Timeless, dat vrijdag uitgekomen is. Dat album, dat heb jij jezelf cadeau gedaan. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer.
1: Daar komt het op neer, ja. Daar komt het helemaal op neer. Ik was met het idee. Ik had vorig jaar mijn theatertour gedaan, Dromen. En ik had daar een blok in met allemaal Kroenersongs. En ik kreeg daar zoveel goede reacties op van het publiek dat ik dacht, ik moet daar iets mee doen. En dat ligt mij ook, die Kroenersongs. En ik was dan naar de firma gegaan en ze zagen het niet zitten om daar geld in te steken. En ik dacht, ja, oké, als jullie het niet doen, dan ga ik mezelf een mooi cadeautje doen. En ik heb het zelf gefinancierd. En ik heb gewerkt met hele fijne muzikanten. Allemaal echte muzikanten. Terwijl, dat moet ik wel bijzeggen, het is wel een plaat met allemaal echte muzikanten. Er staat niks van geprogrammeerde dingen op. Ja. Dus des te vierder ben ik op het eindresultaat. Ik ben zo gelukkig. En ik heb, zoals je zei, ik heb daar op de cruise een fantastische periode meegemaakt. En zeker met mijn eigen show, daar kreeg ik ook zoveel goede reacties op. Ik denk dat ik 450 nieuwe fans gemaakt heb.
0: Ik twijfel er niet aan.
1: De mensen zijn mij, Sander, of zelfs de avond zelf, ik kwam de eetplaats binnen en ze begonnen allemaal terug te applaudisseren. En ik kreeg een staande ovatie na All By Myself. Dus ik heb me laten zien zoals ik nu op het ogenblik mij voel. En ik ben zeer gelukkig op het moment. Het heeft lang geduurd voordat ik zo ver was zoals ik nu sta. Maar ik heb de moed gehad om mij volledig te smijten in wat ik het liefste doe. Dat is zingen, acteren en dansen. Dus het plaatje klopt gewoon allemaal.
0: Het plaatje klopt letterlijk en figuurlijk. Dit plaatje, als ik het zo mag zeggen, ik mag het zo niet zeggen. Want het was een duur cadeau aan jezelf, maar het is een perfect cadeau geworden. Is nu zondag ook album van de week in de Rat Pack. Ik heb jouw concert 1,5 jaar geleden of zo gezien, Hugo. Dus ik wist dat jij dat allemaal kon, maar het blijft zo indrukwekkend. Ik had eerlijk gezegd, It's All Right, klaargezet nu. Maar omdat er zoveel vraag kwam uit die groep die mee was op Radio Bene Cruz, mag het toch All By Myself zijn?
1: Wil je dat draaien? Ik zou daar heel blij voor.
0: Oh, tof. Dan zijn wij allemaal blij. Ik ben heel benieuwd wat de mensen ervan vinden. De mensen die erbij waren, mensen die er niet bij waren, mogen reageren bij Radio Bene op VRT Max. Nu zondag nog 3 heel andere liedjes uit dat geweldige album van Hugo. En de weken daarna, het is volledig draaibaar. Goeie Hugo, ik ben zo blij met dit cadeau dat je jezelf hebt gedaan, maar waar wij allemaal heel graag mee van profiteren.
1: Nou, dat doet mij zoveel plezier. Echt waar. Ik ben zo gelukkig met het eindresultaat. Zoals je zei, het is een duur cadeau geweest, maar elke cent is het waard. Ik ben zo blij met al die nummers die erop staan. Het is een beetje van in het begin aan het zoeken geweest welke nummers dat ik zou zoeken, welke nummers dat ik zou op de plaats zetten. En ik had er, ik weet niet hoeveel, en dan is Kill Your Darlings. Ja. En dan, maar ik denk dat het eindresultaat mag gehoord en gezien worden. Dus,
0: ik kan dat alleen onderschrijven en we gaan daar nu naar luisteren. Lieve Hugo, nog een hele fijne dag en tot binnenkort, hè.
1: Tot binnenkort, Vanessa. Dikke kus.
0: Dikke kus.

was young, I never needed anyone, and making love

0: alstublieft. Hugo Sigal op dat nieuwe album Timeless. Hij zal nooit meer all by himself zijn, want de fans roeren zich. Kippenvel moment. Dank om dit te draaien gaan we nog heel veel naar luisteren. Het zal wel wezen.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.

Why Don't You Pretend? In 1983 won een jonge vrouw van 21 het Eurovisie Songfestival voor Luxemburg. Weerman David De Hena weet het nog perfect. Corinne Hermes ging met de meeste punten naar huis en die had ze niet zomaar cadeau gekregen. Ze had gewoon het mooiste liedje van de avond. Het was de vijfde en tot nu toe laatste Songfestivalzege voor Luxemburg.

Odin Hermes, C'est la vie et cadeau. Dadelijk nog een songfestivalhit uit 1976 ook. Wat hebben we weer een prachtige nazomerdag gekregen vandaag. Ook morgen moeten we er nog van profiteren. Nog één keer zon, zee en strand. Waarom niet? Als je de kans hebt, niet twijfelen.

0: MediMarket. Crazy Days bij MediMarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen.
4: Minder. En meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Bij Cyparis XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du Cie deals op cyparisxl.be of bij je Cyparis XL.
8: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
9: Zo zijt gij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
10: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
11: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
12: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
11: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
12: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
11: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
12: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
13: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
14: Ramen, deuren, veranda's?
15: Reinaars Aluminium.
16: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
17: Radio BNE.
18: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. We zoeken uit of het een goed idee is om een energiecontract af te sluiten in een postkantoor. En op de luchthaven van Zaventem worden vrijdag 140 vluchten geschrapt door de Nationale Actiedag. Binnenkort kan je in het postkantoor een contract afsluiten met energieleverancier Luminus. Beide bedrijven gaan samenwerken om mensen te helpen die liever een fysiek aanspreekpunt hebben in plaats van een contract online of via de telefoon te regelen. De medewerkers van Bpost zullen daarvoor een opleiding volgen, maar volgens Laura Kleis van consumentenorganisatie Testaankoop zal je op die manier niet de beste prijs krijgen.
1: We snappen dat mensen beter geholpen kunnen worden, soms als ze online niet echt overweg kunnen met al die vergelijkers, maar de tarieven die worden voorgesteld bij die Bpost-kantoren zijn echt niet de goedkoopste. Je kan vergelijken met de rest van de markt en dan zijn er echt wel betere deals te doen. Dat moet je dan online gaan vergelijken op basis van je eigen verbruikstarief. Maar dat is wel echt de beste manier om het beste contract te vinden.
0: Bpost werkt ook al samen met banken, telecombedrijven en met een firma voor huisbeveiliging. In de stad Luik in Wallonië hebben relschoppers winkels vernield en bushokjes kapot gemaakt bij de schoolprotesten tegen de besparingen in het Franstalig middelbaar onderwijs. Jongeren protesteren daar al dagen tegen, zowel gisteren als vandaag deden ook relschoppers mee. De politie grijpt in om de betogers uit elkaar te drijven. De sfeer is gespannen, zegt Anne de Bie, die daar in Luik is.
2: We staan hier op de Place de l'Opéra in het hartje van Luik en het kat-en-muisspel tussen de politie en de relschoppers is nog volop bezig. Je ziet politie af en toe chargeren, er komt traangas en een waterkanon aan te pas en dan zie je een aantal casseurs, zoals ze hier genoemd worden, weglopen of de politie komen uitdagen. Er wordt met kasseien gegooid, er zijn verkeersborden uitgebroken, er zijn verschillende winkelruiten gesneuveld, er worden vuilnisbakken in brand gestoken en de rust is hier voorlopig in het hartje van Luik nog altijd niet weergekeerd.
0: De Franstalige minister van Onderwijs, Valérie Glatigny, veroordeelt de rellen en vernielingen in Luik. Zij gaat morgen praten met de koepel van de Franstalige scholieren. Nu vrijdag zullen op de luchthaven van Zaventem 140 vluchten worden geschrapt door de Nationale Actiedag van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Daardoor zijn bijvoorbeeld 4 op de 10 vluchten van Brussels Airlines geschrapt. Er zijn vooral problemen voor de afhandeling van bagage, zegt Isan Shiwalekli van Brussels Airport.
3: Door de Nationale Vakbondsactie verwachten we een beperkte bezetting bij 1 van onze 2 afhandelaars. Volgens de huidige informatie zal de helft van de vluchten die zij afhandelen nog kunnen doorgaan, maar een deel van de vluchten zal dus helaas geannuleerd worden. De luchtvaartmaatschappijen zijn hun schema's aan het herbekijken en zullen de passagiers informeren over hun vlucht en hun opties.
0: En de Belgische staat moet toch geen 3 miljoen euro schadevergoeding betalen aan Nizar Trabelsi. Dat heeft een Brusselse rechter beslist. Trabelsi werd in 2003 in ons land veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Hij zat zijn celstraf daarvoor volledig uit en zat nadien in de Verenigde Staten in de cel voor terrorisme. Sinds zijn terugkeer naar ons land voert Trabelsi een procedureslag tegen de Belgische staat, omdat die hem onterecht zou hebben vastgehouden. Een rechter schrapt nu zijn vraag voor een forse schadevergoeding. We krijgen een rustige en droge nacht bij temperaturen rond 11 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna trekt een regenzone over bij zachte temperaturen tot 23 graden. Vanaf donderdag wordt het dan een stuk frisser, rond 14 graden met ook kans op buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel. Het is 4 over 5. Op de Antwerpse ring komt er 1 uur bij richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is ook een ongeval gebeurd. In Antwerpen staat een defecte vrachtwagen op de Bisschoppenhoflaan van Weinigem richting Antwerpen ter hoogte van de Noordersingel op de rechterrijstrook. Files naar Antwerpen op de A12 vanuit Bergen-op-Zoom vanaf Stabroek, 35 minuten. Op de E313 vanaf Franst, 10. Op de A12 hinder in Londerzeel door een ongeval en verder vanaf Aartselaar, 10 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke, 20. En dat is ook het geval op de E34 vanaf Melcelen. Op de buitenring rond Brussel, 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring een half uur tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. En er staat 10 minuten file op de E314 richting Lummen. Tussen Heverlee en Winkselen.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, goed gezind.
5: Vanessa van Hoven.

0: traiter de con en chanson.
1: Het leven is een heel stuk mooier als je zingt. En dat mag gerust met chansons zijn af en toe. Michel Sardou heeft genoeg mooie liedjes geschreven. John Terra ook trouwens. Maar af en toe kiest hij toch voor een cover. En dat is ook het geval bij het volgende liedje. Dat je misschien beter kent in de versie van Roy Orbison. Yeah.

Girl, You'll Be a Woman Soon is natuurlijk niet van Roy Orbison, maar van Neil Diamond, om het goed te maken. Straks nog een liedje van Neil Diamond himself. In de winter van 1966 liep het storm in de bioscopen voor de film Dr. Zhivago. Verfilming van de roman van Boris Pasternak met in de hoofdrollen Omar Sharif, Julie Christie en Geraldine Chaplin. Het leidmotiefje van die film, bekend onder de naam Lara's Theme, werd gecomponeerd door Maurice Jarre. Dat melodietje werd een wereldsucces en Jarre kreeg er ook een Oscar voor. In 1966 schreef Paul Webster er een tekst op. Ray Conniff nam dat dan op onder de titel Somewhere My Love. Maar zo was het dus te horen in de film Dr. Zhivago.

Voor mooie filmmuziek elke dag moet je gewoon bij Radio BNE goed gezind zijn. Regisseur David Lean, regisseur van Dr. Zhivago, bestelde een romantisch en melancholisch thema voor de film. Het orkest van MGM Studio werd erbij gehaald. En 24 balalaika's. Het Dr. Zhivago-thema was zo populair, stond wekenlang op nummer 1 in hitlijsten over heel de wereld.

0: Stem nu op jouw favoriete bij Radio BNE op VRT Max.
1: Radio BNE Spaanse 40.
0: Maandagmiddag vanaf 1 uur.
2: Radio Rullo.
1: Op Radio BNE.
3: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
4: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is loesje.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Zoals beloofd, Neil Diamond, Cracklin Rosie, Make Me Smile. Ik sta hier tegenover een man met een brede smile op zijn gezicht. Dus dat is al helemaal gelukt. Erik Vlaanders, zeer, zeer welkom.
1: Dankjewel. Goedemiddag, Vanessa.
0: Ik heb daarnet al gebeld met Hugo Sigal.
1: Ik heb het gehoord in
0: ja,
1: de wagen.
0: Hij heeft een album gemaakt met Patrick Hamilton.
1: Klopt, helemaal.
0: Udo heeft daaraan meegewerkt. En kijk, jij bent een vriend voor het leven.
1: Absoluut.
0: Er zijn wel wat parallellen te trekken tussen jullie. Hè. Er is nu dat duet tussen jullie. Hugo heeft lang gezegd, ik ga geen duetten meer doen na de dood van zijn kolleke. Maar jullie klinken zo goed samen. Wie heeft wie overtuigd?
1: Oh, ik heb, ik denk, anderhalf jaar, twee jaar geleden had ik het idee van Gente di Mare, daar een mooie vertaling van te maken. En ik zag het meteen voor mijn ogen om dat met Hugo te doen. Het was misschien op dat moment een beetje raar, maar ik heb toch Hugo erover aangesproken. En eigenlijk, ik denk op minder dan een week tijd, was de beslissing gevallen. En had Hugo meteen de beslissing gemaakt van ja, ik doe het. Mede te meer, omdat Hugo en ik, we werken ook met hetzelfde team, met Patrick Hamilton, met Udo. En Hugo zei tegen mij, ik heb erover nagedacht, ik wil het doen. En ik ga naar Udo stappen, zegt hij. En we gaan aan Udo vragen of hij een tekst wil schrijven. En het idee van een vriend voor het leven, een liedje over vriendschap, dat is van Hugo.
0: Ja,
1: het idee van over de vriendschap te gaan zingen, ja, komt echt van Hugo.
0: Ja. Ja. Jullie zijn twee heel sympathieke mannen bij elkaar, die heel graag zingen, die perfectionistisch ingesteld zijn.
1: Dank u wel.
0: Dat is ook nodig als je 40 jaar in het vak zit, zoals jij. Je viert dat op een dubbele manier.
1: Ja.
0: Ik heb hier allebei vast. Ik heb hier het gloednieuwe album.
1: Klopt.
0: Op CD, op LP. Ja. Erik Vlaanders, Robijn.
1: Ja, 40 jaar. Robijn staat voor 40 jaar. En zondag aanstaande ga ik dat vieren bij ons in de gemeente waar ik woon, in Puurs. Ik mag dat doen in het cultureel centrum Binder, in een prachtige theaterzaal. We gaan dat vieren met een live band. 12 muzikanten, 3 backings, alles erop en eraan. De zaal is inmiddels uitverkocht. En ook Hugo Sigal zal daar zijn, Udo zal daar zijn en Christine Daly zal daar zijn. Dus ik hoop en ik ben er bijna van overtuigd dat het een fantastische namiddag gaat worden. En daar, tijdens dat concert, ga ik aan mijn publiek, aan mijn fans, mijn gloednieuw album Robijn voorstellen.
0: Kijk, en wij hebben het hier al in avant-première. Ik weet nu niet, want ik zag jou daar babbelen met Johan van Acht. Je zegt, ik heb een cadeau bij voor Johan, dus we gaan daarom tossen, denk ik duidelijk.
1: Maar ik heb er nog één voor jou. Geen probleem.
0: Ik schrik er niet van dat jubileumconcert volledig is uitverkocht. Het is wel heel jammer, hè, want alles wat met een live concert, live band, Patrick Hamilton, dat is het neusje van de zalm.
1: Ja, dus Patrick heeft gezorgd voor alle muzikanten, voor alle 12 de muzikanten. Stuk voor stuk, heel professionele mensen. Echt het top van de Belgische muzikantenwereld, neem ik aan. Dus en vrijdag gaan we nog eens een ganse dag repeteren.
0: Ja.
1: En ik kijk er echt naar uit.
0: Ja, je zei net zo langs je neusweg van, ik was deze zomer jarig, ik heb een nieuwe voordeur gekregen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Het is een beetje een 40-60 concert, moeten daar eerlijk in zijn.
1: Ja.
0: Maar je ziet er zo goed uit, je klinkt zo goed.
1: U.
0: Jij gaat ook nog 20 jaar doorgaan, denk ik.
1: Laat ons hopen, als dat kan, zeker en heel graag trouwens. Ja,
0: dan volgen wij dat allemaal heel graag.
1: Fantastisch.
0: Blijf genieten van Radio Bene.
1: Dat
0: wat jij
1: doe
0: doet, zeg jij.
1: Ja.
0: Zeer fijn. Proficiat met de mijlpaal, met het nieuwe album.
1: Dank u wel.
0: Is het goed als we nog eens naar dat duet luisteren?
1: Dat zou geweldig zijn. Echt waar. Dank u wel.
0: Speciaal. En alle succes en proficiat met de carrière. Erik Vlaanders.
1: Dank u wel, Vanessa.
2: Radio Bene

mooi gemaakt, hè? Erik Vlaanders en Hugo Sigal, een vriend voor het leven, staat op dat gloednieuwe album Robijn, waar Erik 4 jaar aan gewerkt heeft, zijn het. Hè? En je hoort dat ook, het mocht zoals bij Hugo iets gekost hebben. Doe er je voordeel mee, haal dit album in huis. Het is ondertussen 6:05. En het is behoorlijk druk. Er staat een brandend voertuig op de E40 naar Gent in Aalst. De weg is daar grotendeels versperd, maken een reddingstrook. Op de Antwerpse ring 3 kwartier extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Richting Gent 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Antwerpen staat een defecte vrachtwagen op de Bisschoppenhoflaan van Weinigem richting Antwerpen ter hoogte van de Noordersingel op de rechterrijstrook. Dat is een hele lange zin, vind ik. Het gaat traag naar Antwerpen op de A12 vanuit Bergen-op-Zoom. 25 minuten extra vanaf Stabroek. Op de E313 vanaf Frans 10 minuten. En dan 1 kwartier op de A12 in Londerzeel door een ongeval en verder vanaf Aartselaar. En ook 1 kwartier op de E17 vanaf Kruibeke. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht. Op de binnenring 35 tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Brussel is op de kleine ring de linkerrijstrook van de Troontunnel richting Zuid afgesloten. En tenslotte verlies je 10 minuten op de N31 richting E40 ter hoogte van Brugge.

0: Peter Cetera over de glorieuze liefde. De moderne digitalisering en de snelheid waarmee die gebeurt is voor veel mensen een pak minder glorieus. David Balen, federale ombudsman, pleit ervoor om overheidsdiensten ook op andere manieren bereikbaar te houden. Niet alleen digitaal, maar telefonisch en het liefst ook via een fysiek loket. Overheidsinstanties moeten soms heel erg veel aanvragen tegelijk behandelen. En daardoor verliezen ze soms de persoonlijke situatie van mensen uit het oog. Veel mensen beseffen bijvoorbeeld niet altijd dat hun e-box, de digitale brievenbus van de overheid, geactiveerd is. En dat alle communicatie via die weg gebeurt. Als je hem 12 maanden niet gebruikt, wordt hij automatisch afgesloten.
1: Let

Ja, over de bloemetjes en de bijtjes, daar zijn onze scholieren helemaal in mee. Terwijl de cijfers voor wiskunde en Frans in snel tempo achteruit gaan, is er weinig dat ze niet weten over biologie en de menselijke voortplanting. Als je je kind van 10 jaar voorzichtig voorstelt om het grote gesprek te voeren, is de kans groot dat het zegt: oké, mama, vraag maar. Wat wil je graag weten?

0: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
1: Oh, wat was dat?
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
1: Ik was nog niet klaar!
0: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Alsjeblieft.
4: Wat blieft?
0: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.

Goed, François, je vis à Rio en wij naar Spanje. Komende maandag tussen 1 en 4. Lars trakteert dan met de Spaanse 40. En jij kunt stemmen op jouw favorieten bij Radio BN op VRT Max. Als je daar ingelogd bent, kun je ons volgen. Zo ben je als eerste op de hoogte van al onze plannen. Dus denk zeker al eens na over jouw Spaanse helden. En bezorg ons jouw lijstje bij voorkeur voor zondagochtend.

eens goed na over je daden en hoe je mij behandelt, vroeg Aretha Franklin. En op een ander niveau wordt er dan weer nagedacht over alcohol in het verkeer en wat je daartegen kunt doen. Binnenkort krijgt ons land voor het eerst een alcoholpoort. Een slagboom aan een parking die pas open gaat wanneer een bestuurder een negatieve ademtest kan afleggen. Na, na, na, na, na, na. Dit jaar nog wordt een stedelijke parking in Hasselt daarmee uitgerust. Ik kan bijna niet geloven.

David van Dijk, ik kan het niet geloven. En toch is het waar, het oudste liedje van vanavond komt uit 1939. Werd geschreven door Cole Porter voor de Broadway musical Du Barry Was a Lady. Ik had nog nooit gehoord van die musical, maar het liedje zelf ken je vermoedelijk wel. Do I Love You, door heel veel artiesten opgenomen. Maar ik draai de versie van The First Lady of Jazz van Nederland, Rita Reis. Tot morgen. Do I love you?

0: Laatste kans om de verjaardag van Ixina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
1: Ixina.
0: Info in je winkel of op ixina.be.
2: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken op het wijnfestival.
5: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
6: Oh, dan de die. En de die?
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: En de deze.
5: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
10: Eindelijk. Snel en efficiënt. Het laden is hier, een fluitje van een cent.
9: Mic drop. Dat is 24. Dat is vlot en voordelig laden.
11: Dat is 24.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Zowel in Luik, in Wallonië als in Frankrijk lopen schoolprotesten uit de hand. En een ex-agent van Staatsveiligheid is schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder. In de stad Luik in Wallonië heeft de politie ingegrepen om betogende leerlingen en relschoppers uit elkaar te drijven tijdens de schoolprotesten daar. Jongeren protesteren tegen de besparingen in het Franstalig middelbaar onderwijs. Relschoppers vernielden winkelramen, staken vuilnis in brand en gooiden met kasseien naar de politie. Daarop zette de politie traangas en ook het waterkanon in. De Franstalige minister van Onderwijs, Valérie Glatigny, veroordeelt de rellen en vernielingen in Luik. Zij gaat morgen praten met de koepel van de Franstalige scholieren. En ook in Frankrijk loopt de protestactie van leerlingen en studenten uit de hand. Zij komen daar op straat met 256.000 mensen om meer middelen te eisen voor het Franse onderwijs. In de hoofdstad Parijs zijn ze met tienduizenden, maar ook daar zijn relschoppers aanwezig, zegt Steven de Kranen in Parijs.
1: We zien dat er zo'n 300 casseurs, zware relschoppers, beginnen met vuilnisbakken in brand te steken. Ze beginnen ook de politie te bekogelen met stenen. En ze hebben ook al één winkel aangevallen. Dus de politie is nu aan het chargeren, zet traangas in. Ook wordt er hier en daar met pepperspray gespoten en zijn er zelfs lijf aan lijf gevechten. Dus opnieuw wordt een betoging nu ontsierd door zwaar geweld. Het verliep nogthans heel rustig in het begin met de scholieren voorop, maar dan hebben zo'n 300 casseurs, zo'n radicaal linkse relschoppers, het overgenomen en zij zijn begonnen met de politie uit te dagen. En nu kan je toch opnieuw zeggen dat het uit de hand is gelopen.
0: Op een assiseproces in Nijvel in Waals-Brabant is Nicolas Ulles schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder. Ulles is een vroegere agent van de Staatsveiligheid en de zoon van baron Ulles de Schoten, de vroegere eigenaar van de Tienste Suikerfabriek en de Weight Watchers. 3,5 jaar geleden schoot hij zijn stiefmoeder dood. Hij zelf zegt dat dat gebeurde in een moment van waanzin, na jarenlange frustraties, vooral over geld. Maar de jury is hem daarin dus niet gevolgd. Volgens hen was het wel degelijk moord en dus met voorbedachte raden. Morgen kent Nicolas Ulles zijn straf. Hij riskeert levenslang. De Europese Commissie wil dat nieuwe landen die bij de Europese Unie komen 15 jaar lang onder extra toezicht staan. De Europese Unie zou dan kunnen ingrijpen als die nieuwe lidstaten de democratie afbouwen of beslissingen op Europees niveau keer op keer zouden blokkeren. Moldavië wil lid worden van de Europese Unie in 2030. De premier van Moldavië, die in Nederland heeft gestudeerd, begrijpt de vrees dat een toetreding van Moldavië de EU geld zal kosten. Maar hij ziet ook voordelen voor Europa.
2: Moldavië is een klein land. Het is ook een mooi land. Een land van wijnen en van hele mooie landschappen. Moldavië is heel makkelijk om geïntegreerd te worden. Het kost niet veel. En ik denk echt dat Moldavië ook contribueren kan aan de Europese economie. Moldavië kan een brug zijn tussen Europa en landen in het oosten.
0: In het wielrennen heeft onze landgenoot Jarno Widar zijn eerste profkoers gewonnen. Widar is 20 en was de beste in een Italiaanse semi-klassieker. Hij haalde het in een sprint met 3 voor de Brit Tom Pidcock. En in ons land was de Fransman Paul Magnier de beste in de Waalse koers Binche-Chimay-Binche. In een sprint was hij sneller dan onze landgenoten Jenno Bergmoes en Lionel Tamino. Bij de vrouwen was de overwinning voor de Duitse Linda Riedman. We krijgen een rustige en droge nacht bij temperaturen rond 11 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna trekt de regenzone over bij wel zachte temperaturen tot 23 graden. En vanaf donderdag wordt het een stuk frisser, rond 14 graden dan, met ook kans op buien. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Hè? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
1: Kiesway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiesway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiesweebank.be.
2: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
3: Kop
4: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is louche.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: MediMarket. Crazy Days bij MediMarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting per persoon.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
8: Peren.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
8: Kom, we peren hem.
7: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
11: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
10: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Ja, dat was de deur.
11: Ja.
12: En wat nu?
11: Ik bel direct de makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
13: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.

0: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot. Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippen chipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 €. Aldi, altijd slim.
2: Predici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Predici deals op iciparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel. Love to see you
3: shine. Go yellow! Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Dat is goeie business. En pleasure.
3: Info op telenet.be.
4: Ja, dat wordt weer overwerken.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 7 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Parijs is de grote scholierenbetoging tegen de problemen in het onderwijs afgelopen, maar het is er nog erg onrustig. Relschoppers hebben zich onder de betogende scholieren gemengd en brengen vernielingen aan. Steven de Kranen vanuit Parijs.
1: Zoals je kan horen is er nog altijd heel veel chaos en verwarring hier op Place de la Nation, hartje Parijs, waar het einde van de betoging is. Maar nu wordt er dus met traangas en flitsgranaten gegooid en loopt een hele massa jongeren nu naar de uitgang. Traangas begint ook te prikken. Je kan dus zeggen dat het hier verre van afgelopen is, dat het nog altijd een kat-en-muisspel is tussen de politie, oproerpolitie, CRS, gendarmerie en toch vooral zo'n 300-400 zware relschoppers. Maar omdat die zich vermengd hebben tussen duizenden scholieren, studenten, ouders van die scholieren en ook wel vakbonden, is het voor de politie heel moeilijk om hier in te grijpen. Het zal waarschijnlijk nog wel een tijdje duren, maar al bij al is de vakbond wel tevreden over de opkomst. 56.000 mensen hebben vandaag in Parijs betoogd. Dat is heel veel, maar zoals je opnieuw kan vaststellen, jammer genoeg is het uitgelopen op geweld.
0: En ook bij ons in Luik is het nog altijd onrustig door de scholierenprotesten. Ook hier hebben relschoppers zich gemengd al de hele namiddag onder die betogende scholieren. Ze brengen vernielingen aan winkels en bushokjes en stichten brand. De politie moest regelmatig tussenkomen om de menigte uiteen te drijven. Hierbij raakten enkele politieagenten ook gewond. 33 relschoppers zijn opgepakt in Luik. Op een assiseproces in Nijvel in Waals-Brabant is Nicola Ullens schuldig verklaard aan de moord op zijn stiefmoeder. Ullens is een vroegere agent van de staatsveiligheid en de zoon van baron Ullens de Schoten, de vroegere eigenaar van de Tiense suikerfabriek en Weight Watchers. 3,5 jaar geleden schoot hij zijn stiefmoeder dood. Hij zelf zegt dat dat gebeurde in een moment van waanzin, na jarenlange frustraties, vooral over geld. Maar de jury is hem daarin dus niet gevolgd. Volgens hen was het wel degelijk moord, dus met voorbedachte raden. Morgen kent Nicola Ullens zijn straf. En de rector van de KU Leuven, Severien Vermeire, hoopt dat onze land, dat de Nobelprijs van onze landgenoot Francis Halsen de studenten kan inspireren. Halsen won vandaag de Nobelprijs voor fysica met zijn onderzoek naar deeltjes die door de ruimte schieten. Hij bouwde daarvoor een toestel op het ijs van de Zuidpool. Rector Vermeire.
2: Dat iedereen die alumnus is aan onze universiteit, maar ook de studenten die vandaag aan onze universiteit studeren, echt trots zijn. Maar ook, denk ik, studenten die aan andere universiteiten fysica studeren. Het toont echt aan waar je kan komen met een master in de fysica. Dus ik denk dat het heel, heel veel mensen een boost geeft. En misschien ook toekomstige studenten doet nadenken om, wie weet, volgend jaar de studies natuurkunde aan te vangen.
0: We krijgen een rustige en droge nacht bij temperaturen rond 11 graden. Morgen eerst opklaringen. Daarna trekt een regenzone over ons land en tot 23 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Boek Fuerteventura nu tot 300 euro korting per persoon. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
3: Oei.
2: Mijn enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Even bollen met Select.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed.
1: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Luik is het de hele dag onrustig geweest door protesten van scholieren. Dat kwam door relschoppers die zich tussen de betogende scholieren hadden gemengd. Ze brachten vernielingen aan winkels en bushokjes en stichtten ook brandjes. De politie kwam regelmatig tussen met het waterkanon en traangas. Enkele agenten raakten gewond en een dertigtal relschoppers is opgepakt. Anne Bie beschrijft de dag in Luik.
1: Aan de ene kant had je toch wat je kan noemen relschoppers die met kasseien gooiden, die bushokjes in brand hebben gestoken voor onze ogen. Die verkeersborden hebben uit de weg gehaald om daarmee te gooien. Die met kasseien gooiden. En aan de andere kant had je de politie die dan reageerde met het waterkanon of traangas. Er zijn trouwens ook enkele politiemensen gewond geraakt. En er is ook heel wat schade hier aangericht in Luik voor de tweede keer al. Kapotte winkelruiken en kapot straatmeubilair.
0: En ook in Frankrijk was het vandaag opnieuw onrustig. Vooral dan in de hoofdstad Parijs. Daar trokken meer dan 50.000 betogers door de straten. In heel Frankrijk zo'n 250.000. Vanavond zit de Franse regering in spoedzitting bij elkaar om de studentenprotesten te bespreken. Het Gentse softwarebedrijf TechWolf wordt overgenomen door de Duitse sectorgenoot SAP, een van de grootste Europese bedrijven op vlak van bedrijfssoftware. Volgens TechWolf zelf is het de grootste overname ooit van een Belgisch softwarebedrijf. De Duitsers zouden tot 500 miljoen euro betalen, maar dat wil het bedrijf niet bevestigen. Deze overname was nodig om te groeien, zegt medeoprichter Jeroen van Houten.
2: We hadden een heel sterk pad als een onafhankelijk TechWolf. Maar tegelijkertijd ligt de ambitie ook wel heel hoog. En ja, die uitdaging van die AI-transformatie, ja, je ziet dat ook in het nieuws natuurlijk. Er is continu sprake voor waar dat er overal nieuwe impact is van de technologie. En wij willen het probleem eigenlijk op een zo groot mogelijke schaal gaan oplossen. En daar zagen we dat zelfstandig dat we een veel kleiner stuk zouden kunnen aanpakken dan in een verhaal samen met SAP.
0: TechWolf werd in 2018 opgericht door 3 studenten van de Universiteit Gent. Er werken 150 mensen en er zijn kantoren in Gent, Londen en New York. Dit jaar nog komt daar een vestiging in San Francisco bij. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn netten gehangen boven een brug om op die manier Russische drones tegen te houden. Op sociale media is te zien hoe grote netten boven en naast de noordelijke brug zijn aangebracht om het wegverkeer te beschermen. 8 grote bruggen over de rivier de Dnieper zijn belangrijke verkeersassen in Kiev. De voorbije dagen zijn verschillende van die bruggen door Rusland aangevallen en beschadigd geraakt. Dicht bij het front gebruikt Oekraïne al langer zulke netten boven wegen als bescherming tegen Russische drones. We krijgen een rustige en droge nacht bij minima rond 11 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna trekt een regenzone over ons land. Morgen nog erg zacht tot 23 graden. Dan meer op 14nieuws.be.

0: uur een goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Voor het Centraal Station in Brussel hebben enkele tientallen rolstoelgebruikers vanavond actie gevoerd voor betere toegankelijkheid. De twee liften tussen de metro en het treinstation zijn al 7 maanden gesloten. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB voert werken uit aan de metro. Daardoor zijn mensen met beperkte mobiliteit verplicht om al in een ander metrostation uit te stappen. Vandaag werkt een van de liften opnieuw, maar dat is niet voldoende, zegt Loes Messens van het actievoerende collectief Wheelies.
1: Ik denk eigenlijk dat de basislijn gewoon in orde moet zijn en dat wij niet elke keer op onze blote knieën blij moeten zijn omdat er ergens een lift werkt of een lift die kapot is teruggemaakt wordt. Ik ben het beu om het altijd als een gunst te bekijken en ik denk dat we eigenlijk gewoon, als we naar het VN-verdrag kijken, moeten zien dat de basis in orde moet zijn en die is het niet in België.
0: Het Noord-Europese land Litouwen wil kernwapens op zijn grondgebied toelaten. Litouwen is een van de Baltische staten die ooit deel uitmaakte van de Sovjet-Unie en het voelt zich nog altijd bedreigd door buurland Rusland. Het is lid van de NAVO en de Europese Unie. Op dit moment is er een verbod op kernwapens in Litouwen. Dat staat in de grondwet. Maar het parlement is de procedure begonnen om dat te veranderen. Begin volgend jaar al zou de finale stemming kunnen volgen. Litouwen zegt dat de stap naar kernwapens een gevolg is van de oorlog die de Russen tegen Oekraïne zijn begonnen. Eerder heeft ook Finland al een einde gemaakt aan het verbod op kernwapens. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft gezegd dat IJsland een cruciale voorpost is voor de veiligheid van de Verenigde Staten. Rubio is op bezoek in IJsland, een eiland in de noordelijke Atlantische Oceaan tussen Noorwegen en Groenland. Hij had er een ontmoeting met de premier en de minister van Buitenlandse Zaken. Eerder veroorzaakte de Amerikaanse president Trump beroering toen hij verklaarde dat hij de controle over Groenland wou overnemen als buffer tussen Rusland en China. Trump sloot later een akkoord over Groenland, dat een autonoom gebied van Denemarken is. Rubio maakt overigens een rondreis door Europa. Hij gaat ook nog voor besprekingen naar Portugal en Griekenland. En in het voetbal hebben de Belgische beloften zich geplaatst voor het Europees kampioenschap van volgend jaar in Servië en Albanië. Daarvoor had België genoeg vanavond aan een gelijkspel 0-0 in en tegen Denemarken. Dankzij dat gelijkspel is ons land groepswinnaar en heeft het dus een rechtstreeks EK-ticket op zak. Een rustige nacht krijgen we en ook een droge bij minima rond 11 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna trekt een regenzoom over ons land. Het is wel nog erg zacht morgen, tot 23 graden in de Kempen. Vanaf donderdag wordt het een stuk frisser dan rond 14 graden, met kans op buien ook. Meer op 14nieuws.be.

0: een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Voor het Centraal Station in Brussel hebben enkele tientallen rolstoelgebruikers actie gevoerd voor betere toegankelijkheid. De twee liften tussen de metro en het treinstation daar zijn al 7 maanden gesloten. De Brusselse vervoersmaatschappij, MIVB, voert werken uit aan de metro. Daardoor zijn mensen met beperkte mobiliteit verplicht om al in een ander metrostation uit te stappen. Vandaag werkt 1 van de liften wel opnieuw, maar dat is niet voldoende, zegt Loes Messens van het actievoerende collectief Wheelie.
1: Ik denk eigenlijk dat de basislijn gewoon in orde moet zijn en dat wij niet elke keer op onze blote knieën blij moeten zijn omdat er ergens een lift werkt of een lift die kapot is teruggemaakt wordt. Ik ben het beu om het altijd als een gunst te bekijken en ik denk dat we eigenlijk gewoon, als we naar het VN-verdrag kijken, moeten zien dat de basis in orde moet zijn en die is het niet in België.
0: In heel Frankrijk zijn vandaag bijna 500 mensen opgepakt na de scholierenprotesten. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn ook 43 politieagenten gewond geraakt. Het geweld is vooral het werk van extreem-linkse relschoppers die zich tussen de scholieren en studenten mengen. Maar die zijn niet van plan om te stoppen met actievoeren, ondanks het geweld. President Macron lanceert intussen een initiatief om de gemoederen te bedaren. Dat zegt Steven de Kraan vanuit Parijs.
2: Vanavond zal president Emmanuel Macron de premier samenroepen samen met de minister van Binnenlandse Zaken, omdat het geweld inderdaad ook aanhoudt tijdens die betogingen. Samen met de minister van Onderwijs om te kijken wat ze nu kunnen doen. Ze willen een speciale gezant ook aanstellen om te kijken wat kunnen we nu op heel korte termijn doen om die scholieren te helpen. De komende dagen zijn er geen lessen voorzien in al die middelbare scholen, maar is er opgeroepen om samen te komen en te overleggen over wat er nu beter kan. Maar je voelt het nu al, die scholieren zullen morgen, overmorgen, wellicht tot de herfstvakantie eind volgende week blijven hun scholen blokkeren. En er is al sprake van donderdag een nieuwe actiedag. Dus het protest zal hier niet mee stilvallen.
0: Het Gentse softwarebedrijf TechWolf wordt overgenomen door de Duitse sectorgenoot SAP. En dat is een van de grootste Europese bedrijven op vlak van bedrijfssoftware. Volgens TechWolf zelf is het de grootste overname ooit van een Belgisch softwarebedrijf. De Duitsers zouden tot 500 miljoen euro betalen, maar dat wil het bedrijf niet bevestigen. Deze overname was nodig om te groeien, zegt medeoprichter Jeroen van Houten.
3: Nu, Gent blijft superbelangrijk voor ons, dus we gaan hier ook nog een stuk meer investeren. En daarboven op het niveau dat we willen spelen op het vlak van AI, denk ik dat Europees denken eigenlijk een heel stuk belangrijker is dan op het niveau van ons kleine land. Want enkel op die manier kunnen we denk ik iets dat in België gemaakt wordt naar de hele wereld brengen.
0: TechWolf werd in 2018 opgericht door 3 studenten van de Universiteit Gent. Er werken 150 mensen en er zijn kantoren in Gent, Londen en New York. Dit jaar komt daar nog een vestiging in San Francisco bij. En de Portugese voetbalster Cristiano Ronaldo zet nog geen punt achter zijn interlandcarrière. Ronaldo verliet vorige week het trainingskamp van de Portugese nationale ploeg 1 dag voor de interland tegen Denemarken. Na een ruzie met de nieuwe bondscoach was dat. In een uitgebreid statement doet Ronaldo vanavond zijn kant van het verhaal en zegt hij dat hij in de toekomst beschikbaar blijft voor de nationale ploeg. Ronaldo is met 234 interlands record international van Portugal. En een andere voetballegende, Lionel Messi, speelt vannacht wel zijn allerlaatste interland met Argentinië. Een oefenduel tegen Benin wordt de uitwijfwedstrijd van Messi. De 39-jarige Messi speelde 207 keer voor Argentinië, waarin hij ook 125 doelpunten scoorde en waarmee hij in 2022 een wereldkampioen werd. Opklaringen en wolken vannacht rond 11 graden. Morgen start nog droog met opklaringen, na de middag meer wolken. En dan trekt ook een regenzone over het land. Wel nog warm tot 23 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

Jan uit de polder zei: Antje, ach meid, ik mag je zo graag. Hoe moet dat nou, liefste Antje?